De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemorgen, geef je callsign alsjeblieft.
1: Papa Delta 5, Charlie Zulu Bravo, goedemorgen.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Papa Echo 2, Papa Victor Delta, mobiel PA3 Echo Fox Romeo, goedemorgen.
1: Ja, ja, jij zag natuurlijk staan dat ik hier actiever was, dat is fijn. Dus Papa Echo 2, Papa Victor Delta, mobiel wel. Ja, op taal 12, richting, wat was het, Beest. Dus lekker onderweg. Dus Papa Echo 2, Papa Victor Delta, mobiel.

0: Ja, 3 Eco Verp, op Alfa 3 Eco Fox Romeo, op Eco 2, Papa Victor Delta en Mobiel.
1: Oké, we gaan nog een keer proberen. PA3 Echo Fox Romeo, ik had even een headset uitdaging. QSL?
0: Ja, nou, een gedeelte van je headset deed goed. Dus dat je over de repeater heen kwam en daarna hoorde ik je niet meer. Dus Papa Echo 2, Papa Victor Delta, mobiel.
1: Ja, ik heb nog steeds dat ik je niet heel hard hoor, maar dat is audiotechnisch. Je signaal komt er wel overheen. Dat het andersom staat, hè. Goedemorgen, ik volg je nog even en ik ben ondertussen aan het inpakken voor morgen. PE2PT, PA3 Echo Fox Romeo.
0: Ja, oké, en ik weet niet of het dan aan mij ligt, maar ik heb niks aan mijn instelling veranderd, hè, qua modulatie. Dus ik praat ook gewoon in de microfoon. Ja, ik heb niet, nog niet ingepakt. Hè. Ja, het ligt wel bij elkaar allemaal, dus dat is allemaal geen probleem. Dus dat gaat allemaal wel goed komen. Morgenochtend alle tijd van de wereld om dat wel erin te krijgen. Een paar dingetjes dan, hè. Dus dat valt ook wel mee. De meeste ligt toch al klaar. Het belangrijkste is even een tafeltje en een stoeltje meenemen. En natuurlijk even zorgen voor warm water, want dat is ook belangrijk, maar dat ligt meestal ook klaar. Hè. Alles ligt bij mij op één stapel. Ik heb het de zomervakantie gebruikt, vorig weekend gebruikt. Ik ga het volgende week gebruiken, dus het ligt allemaal bij mij op één grote stapel. Dat wil zeggen dat de garage nu één grote bende is, maar na volgende week... Dan ruim ik alles weer netjes op en lig als een plekje waar het hoort te liggen. De tent die heb ik uit elkaar gesloopt, dus dat wil zeggen dat het bestaat nu uit 3 delen. Je kan hem opvouwen in 1 deel, maar dat was natuurlijk nat. Dus die krijg ik ook nu niet meer in zijn oorspronkelijke tasje terug. Die stop ik in vuilniszakken, neem ik mee en die ga ik dan volgende week gewoon zelf opzetten. Dus ik ga geen energie stoppen in iets wat ik over een week ook kan gaan doen. Dus dat neem ik wel op die manier mee. Hè. Dus dat, ja, onderweg. Bij ons is geen meer zon dan waar ik nu rij, dus dat is wat minder leuk. PA3 EVR, PA2 PVD mobiel.
1: Ja, het gaat net aan, Patrick. Ik heb hier, zoals je weet, last van hoogbouw. En ik moet echt heel goed luisteren wat je precies allemaal roept, maar uiteindelijk komt het er wel over. Hè. Ik wens jou een goede reis. Ik zie dat je bij de Meren zit en in ieder geval kunt doorrijden, want je kilometerstand die staat er bij APRS ook bij. Althans de kilometer snelheid. Dus ja, gaat lekker. Lekker doortuffen. Groetjes aan Gijs van je dag. PE2PVD, PA3 Echo Fox Romeo. Tot later wellicht.
0: Ja, ik laat deze even bijstaan. Hè. En ja, jij komt er goed overheen hoor. Geen probleem. Misschien iets te hard gemodelleerd dat hij af en toe een klein hiccupje geeft. Maar verder is gaat het goed. Hè. Dus geen enkel probleem. Ja, we duiken zo de A2 op. Ik zou zeggen 73 en tot de volgende. Van Papa Echo 2. Papa vindt het
2: Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS toon is 77 hertz.
1: Ah, dat is het wel. Hartelijk dank Patrick. Groetjes daar. Succes. Bye-bye.
0: Jo, groetjes. Bye-bye.
3: Ja, modulaatjes nog daar aan de zachtkant.
0: Ja, dankjewel dan. Dan is dat voor deze repeater anders, hè? Dan dat ik normaal gewend ben. Kom vanzelf vanuit het Wateringen. En dan is Delft als voorbeeld de repeater die ik gebruik. Daar ken ik het dan niet van, hè? Dus, kunnen we naar kijken. En we willen hem ook weer niet te hard draaien, natuurlijk. Maar bedankt in ieder geval voor het rapport. Dus Papa Echo 2, Papa Victor Delta, mobiel.
3: Dat is prima, van de Papa Delta 1, Coach Juliet, aan mobiel.
0: Ja, ik zou zeggen bedankjewel en 73, tot de volgende, bye bye.
3: Bye bye.

0: Papa Echo 2, Papa Victor Delta. Ik ben nog QRV. Ga je gang, Patrick.
1: Ja, ik heb de modulatie heb ik van normaal naar iets hoger gezet. Althans, het zijn bepaalde standen. Dus ik ben benieuwd of dat nu beter klinkt.
0: Dat is al een stuk beter, hè? Ik weet niet of je nog hoog doet. Doe eens een uiterste. Kunnen we even kijken.

0: Ja, nu staat hij op zijn max. Max, de dus Papa Echo 2, Papa Victor Delta Mobiel.
1: Hij is niet overgemodelleerd. Ik zou hem vrolijk op max laten staan, Patrick. QSL?
0: Ja, nou, dan ben ik benieuwd. Als ik vanmiddag naar huis rijd, zou ik nog even een appje sturen. Of ik kijk wat hij dan doet als ik rechtstreeks zit of over Delft. Hè. Dus dan, maar goed, nee, super. Dan in ieder geval even ook goed om te weten. Hè. Dat zijn van die standaard instellingen waar je niet aankomt als het goed gaat. Maar als het beter is, dan laten we het lekker zo staan. Hè. Dus Papa Echo 2, Papa Victor Delta. Op de achtergrond staat de muziek. Ik weet niet of dat gelijk meekomt. Maar ja, dan laat ik hem lekker zo staan. Erwin, PA3EVR, P2 PVD Mobiel.
1: Ja, ik hoor de muziek niet. Dus dat is geen probleem. Hou lekker op deze manier. Vanmiddag ben ik niet QRV. Vanaf een uur of half twee ben ik onderweg met het Strandvalfestival in Rijswijk. Enig idee waar Jur trouwens staat. Ik had het idee dat het harde week was. Klopt dat? Over.
0: Ja, hij staat het harde. Het harde. Daar heb je dat museum. Jeetje. Van bommen en granaten. Nee, ik weet het even niet uit mijn hoofd. Maar daar staat hij in het harde. Dat klopt. En vanmiddag klopt inderdaad wat je vertelt. En morgenochtend als ik naar jou toe rijd, dan zou ik vast QRV zijn. Hè. Dan testen we het morgen wel. Komt goed, Erwin. 73. Papa Echo 2. Papa Victor Delta Mobiel. Rijdt nu over de lek heen.
1: Ja, hou het erop. Ja, het harde, dat bedoelde ik eigenlijk ook. Ja, ik herkende het gebouw waar ze de tent voor hebben staan. Mortierenmuseum en zo, dat soort gedoe. Mooi, tot later Patrick. Goeie reis, geniet van de dag en insmeren. PA3 Echo Fox Romeo, bye bye.
0: Jo, goedje, bye.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 1:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

de tijd. Het is nu 2:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: Papa heeft gewoon een auto van Sierra Kilo. Kan je mij vertellen hoe dit er overeen komt?
1: Hey,
0: dat
1: heb jij. Super, gaat goed.
0: Ratsje, ja, ik ben even experimenteren met de antenne erom. Die staat nog binnen. Maar dat gaat prima dus.
1: Ja hoor, niks aan de hand. Keihard, hier te horen in Friesland. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Rotjes, papa echt gewoon in Hotel Sierra Kilo. Nou, mooi dat het werkt. Vanuit de nieuwe locatie. Dus ik ben hier nog lekker aan het experimenteren. Dus die check is nog lang niet klaar.
1: Nou, rommel lekker door. We horen je nog wel. Het is papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Groetjes van PE1HSK vanuit Nichtevecht. Even onder de rook van Amsterdam. Groetjes!

De tijd. Het is nu 4:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: De tijd. Het is nu 5:00 'smiddags.
0: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
1: CTCSS-toon is 77
0: hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft. De tijd. Het is nu 6:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

is Papa Delta 1, Bravo Uniform, Sierra met een test. Is er iemand? Ah, oké, van Papa Delta 1, Bravo Uniform, Sierra. Hoe is mijn modulatie? Want het was een beetje stuk aan deze kant van PDM Bus. Ah, mooi hè. Ja, ik had een kapot kabeltje, joh. Vandaar en zodoende dat ik even aan het testen was. Hé, hartstikke bedankt.

De tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Papa Delta 4, Oscar Golf, Oscar, QRV, Porto, Oosterwijk. Even een testje aan het draaien.
1: Werkt uit de kunst.
2: Hier naartoe. Volgens mij hoorde ik je net op NOS, hè? Dit gaat ook met ruis, maar dit gaat beter. Erik, Papa Delta 4, Echo Whiskey.
0: Klopt, Erik. Ik zat net op de NOS, ja. Dit is Papa Delta 4, Oscar Golf Oscar. Ik ben even de hondjes aan het uitlaten. Ik denk, ik neem even de ratvel Porto mee. Die gooit er 8 watt uit, maar die gooit van tellen erop. Gaan we eens even kijken hoe ver we komen. Maar dit werkt wonderbaarlijk goed vanuit de Oosterwijk, Porto. Terug naar jou, Papa Delta Echo Whiskey, geloof ik.
2: Ja, klopt. Ja. Oh ja. Ja, die dingen die werken goed. Ik, althans, ik ken er een. Ik weet niks van de nummers af, maar ik heb laatst ook een in mijn handen gehad. Ik zit hier in Vaas.

0: Ik weet, kun je nog één keer herhalen waar je ongeveer in de buurt loopt over?
1: Sterker nog, ik ben de hondjes aan het uitlaten om het huis heen in Oosterwijk bij Tilburg in de buurt van Noord-Brabant. Volgens mij, IJsselstein is 49 kilometer hier vandaan, de Porto, of de Pieter. Dus dan zal dit ongeveer hetzelfde zijn. Ja, ik verbaas me af en toe over dat die fiets nog goed werkt. Ja, ik heb even de polsen iets goed onthouden. Ik heb nog pas 4 weken licentie, dus ik ben nog eventjes een beetje aan het spieden rijden. Dus, maar het leuke is van zo'n Chinese Porto, voor nog geen 5 tientjes ben je de man. En ik heb ook een wat duurdere Jesu van 300-400 euro. Maar ja, die laat ik, daar ben ik wel voorzichtig mee als die uit mijn handen valt. En als deze uit mijn handen valt, dan zal het zo zijn. Papa Delta 4, Oscar, Rolf Oscar.
0: Ja, Roger. Oh, maar even een momentje. Ik kom zo terug. Ik word gebeld. Moment.

Delta 4 Oscar, Rolf Oscar. Iemand toevallig van de zendclub Klaas die meeluistert op deze repeater. Papa Delta 4 Oscar, Rolf Oscar.

Sorry, Papa Delta via Echo Whisky. Ik hoop dat je er nog bent. Met de rattel telefoon of portofoon, sorry.

Hallo radio. Was je er nog? Ik weet niet eens meer wat het was met de Oscar. In ieder geval Oscar, Sierra Oscar. Papa Delta 4 Echo Whiskey. Ja, ik kreeg een soort noodoproep. Laten we daar maar op houden. Even kijken of de rattel portofoon er nog is. Over.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedenavond, dit is PD4EA, Papa Delta 4 en Golden Mobiel. Over.
1: Nou, wat knettert lekker over het relijn van Papa Delta 0, Papa Whiskey Hotel, stabiel.
0: Papa Whiskey Hotel, dank u wel. Dit is Papa Delta 4 en Golden Hotel Mobiel. Naam deze kant is Evert. Goedenavond, over.
1: Goedenavond, Evert. Naam aan deze zijde is Peter, Papa Echo, Tango, Echo, Romeo. Waar rijdt gij en waar gaat de reis naartoe, is altijd de vraag over.
0: Goedemorgen, Peter, hè. Goedenavond, Jordi, is PD4A, Papa, dat heb ik ook een mobiel voor 204 dukken door. Rijnt, en ik moet even naar de zaak om even alarmmelding, ja, daar gaat de alarm af, dus moet ik even gaan kijken, hè, ja. Dus vandaar, en dat is ook een tiel aan de andere kant, Peter. Ja, goedenavond in ieder geval. Ga je gang van Papa Delta 4 en Grote Mobiel.
1: Ja, dat lijkt me altijd best eng, Evert. Ja, het is alweer bijna donker. Nou ja, het is nog niet echt donker. Maar stel je voor dat je daar in het donker aankomt met de wetenschap dat er misschien wel iemand binnen zou kunnen zitten. Ja, ik weet het niet. Hier ding zijn over.
0: Nou ja, risico is groot. Ik heb vroeger bij blauw gewerkt, hè? Ja. Er moet meer blauw op straat, dus dan ben je dat wel een klein beetje gewend, Peter. Ja. En ik draai mijn hand hier voor me, hoor. Dus, ja. Ik kan mijn handjes goed gebruiken, hè? Dus, maar ja, goed, moet je weer hier niks, hè? Maar ja. Tegenwoordig heb je iedereen een pistool op zak. Dus ik denk dat mensen gaan er wel. Dus, je bent nooit zo snel gekomen.
1: Ja, het begint een beetje te hakkelen en te brokkelen, Evert. Dus ik weet niet of je toevallig ergens in een tunnelbakje rijdt of zo, maar veel is het niet.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Ik weer Peter?
2: Ik hoor jou wel, maar jij mij niet meer, geloof ik, over.
1: Ja, ik ben er best van. Ik denk dat ik mijn broek in zit tussen gegaan. Dus we zullen ook even kijken.
2: Nou, je zit een beetje op het randje van de repeater. Het is hakkel, brokkel, brokkel, hoor.
1: Even kijken wat er aan de hand is, Peter. Ik spreek later.
2: Yo, cheerio, en doe voorzichtig dan. Bye bye.
1: Dankjewel, cheerio, bye bye.

0: dat is wel een gezellige boel hoor, die jongen, jongen, jongen.
1: Nou, je mist net een heel cursus van de 15 seconden van een station wat van de repeater afviel. Hi.

0: P1HSK, dit is PA3FIE.
1: Het gaat loud en clear. Dit is Papago in Hotel Sierra Kilo vanuit Nichtenvecht.
0: Ja, Gerard, dit is PA3FIE. Ga je gang.
1: Ja, Rotje, je kan dit allemaal prima nemen, lijkt mij, of niet?
0: Wat zei je, Gerard?
1: Of het een beetje verstaanbaar over de repeater heen komt, maar dat zal het haast wel.
0: Ja, luidt dat duidelijk. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe ik over de repeater te horen ben. Ik zit nu in de huiskamer en ja, de check is boven. Het zit niet helemaal laag hoor. Het is ongeveer nou, een metertje of 20 boven de grond. Gerard, 1 HSK, 3 FIE.
1: Ja, Rotje Vet. PA3FIE van PA1HSK. Ja, ik zit een metertje of, wat zal het zijn? 7, 8 boven de grond. En de Comet die staat in de vensterbank, dat is een kleintje. Maar die doet het uitstekend, dus gaat allemaal prima.
0: Ja, dit werkt hartstikke goed, joh. En ik ben eigenlijk benieuwd waar je mee zit te werken. Ik neem aan dat je met de 818 zit. En ja, ik denk als ik met de 818 en de Diamond zit, dat het helemaal een knaller is. Ik zit nu met een porto van Radio Ditty. En dat is te vergelijken met de Beoveng, ik meen de G85 of 82, zoiets. Gerard, ga je gang.
1: Rotje Vet, PL3FIJ, bijna HSK retour. Nou, ik zit met een 7900 van Jezus, die staat hier voor mijn neus. En de antenne die staat gewoon in de vensterbank, dat is zo'n kleine, kom met die zo even voor 70 en 2. En ik heb ook nog een iets grotere versie, maar ik heb even het idee dat het verschil niet zo heel erg groot is. En misschien wilde ik nog zo'n ding, zo'n 3 banden kopen. Maar ik geef ze even een diepootje spannen hier voor 6 meter, op zolder. Daar zit ik nu, in de check. Maar het ziet er niet echt als een zolder uit hier. Het is allemaal wit. Dus er lijkt wel een operatiekamer over.
0: Ja, begrepen, Gerard. Nou, die comment die jij bedoelde, die had ik ook op het oog. Het is alleen het transport waar ik mee zit. Hè. En misschien komt dat nog eens in de toekomst. Even kijken hoe ik dat ga oplossen. Want het is dan één stuk. Het is een hele lap. Ik had hem toen bij Harry gezien, maar ik begreep dat, dat Hemshop hem ook heeft voor jou. Nou, ik heb van de week de mast ietsjes hoger gezet. En de Diamond staat nou echt hier boven het dak uit. Alleen de kabel aan de binnenkant moet ik toch wat inkorten. Want
2: een 7
0: kabel door de check heen. En dat kan best wel een stuk korter. Ja, datzelfde geldt eigenlijk voor de... voor de Black Loop van MFJ. 1HSK, 3FIE.
1: Ja, Rotje Vet. Duidelijk, loud en clear genomen. Oké. Ja, nou ja, ja, het is een leuke antenne inderdaad. Maar het is wel een lapje aan 242. Ja, als je buiten staat, dan valt het eigenlijk wel mee, denk ik. Ik denk dat ik hem hier, ik zou hem hier ook wel mee kunnen zetten, want het is hier ongeveer 3 meter hoog, denk ik, in de nok. Ja, zoiets. Dus ik ga eens even experimenteren met een 6 meter diepootje wat ik hier heb gespannen. Kijken wat dat doet. En ik heb nu mijn diepootje voor 17 meter nog liggen. Dan ga ik ook even mijn ja, maar even kijken wat dat doet hier. En anders de langdraad maar naar buiten toe, naar een band toe of zo, over het dak heen. Zoals ik het op het andere QTA ook had, dat kan ook. Ik ga trouwens naar beneden, want mijn favoriete serie begint op televisie. En die ga ik even kijken, dat is wel een leuke serie op, even kijken, welke zender zet dat ook weer uit. RTL 8 geloof ik, of ja, 7 of 8. Een Belgische serie, Belgische politie-serie, ja, dat is wel leuk. Dus ik spreek jou wel weer, Vet. Ik ben blij dat we het leuk hebben dat we dit eventjes getest hebben in ieder geval. Van P1 naar HSK. Ik zou zeggen, ook jou echtgenoot nog een fijne avond. En graag tot de volgende.
0: P1 HSK van PA3 FIE voor de final. Oké, Gerard. We spreken elkaar ongetwijfeld nog wel op een of andere frequentie. En ja, wellicht zeker op deze frequentie die ik altijd bij heb staan, Gerard. Ja, zoals je weet, ik heb Ronald ook nog gesproken van de week. En ik ben benieuwd of hij tot de koop overgaat van die porto die hij gezien had bij JBE. Oké, Gerard, ik wens jou en je wederhelft nog een fijne avond. En nou, prettig weekend. En tot wederhorens, 73, P1 HSK, PA3 FIE met je sluiten. Bye bye.
1: Ja, oké, fijne avond daar allebei. En tot de volgende van P1 HSK, bij deze QRT. Hai hai.
0: Bye.

0: Radio, de PD4A, Papa Delta Tierra Eco Hotel Mobiel.
1: Geef je callsign alsjeblieft.
0: Krijg je niet die snikken van mij?

Goedenavond, dit is PD4EA, Papa Delta 4 Eco Hotel Mobiel, en lukt het nu wel weer? Geen respons. Respons.

De tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

BD8HUW. Papa Delta 8, Hotel Uniform Bravo vanuit Roermond.

0: Papa Delta 8 Hotel Uniform Bravo, BD8 HUW.
1: Ik zal even een bril teruggeven. Huub, hele goede avond. Zo even, vermogen even terughalen. Hele goede avond, Huub. Papa Delta 8 Hotel Uniform Bravo. Van Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu. Met de naam van Papa.
0: Goedenavond aan het station. Van deze kant Papa Delta 8 Hotel Uniform Bravo vanuit Roermond.

0: terug. Het signaal is hier niet echt goed op te nemen daar, hè. Er zit een behoorlijke keurrem tussen de modulatie van u. Ik hoor iets van delta en de rest was allemaal negatief. Ik zou zeggen, probeer het nog een keer. En deze kan opereren naam Huub. Over.
1: Nou, ik hoop dat het goed gaat, Huub. Nou, nog maar een keer proberen. Papa Delta 8, Hotel Uniform Bravo, Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu. Komt dit er goed overheen, Huub? Gaat u gang.
0: Die op kan nemen, Delta Echo 1, Hotel Radio, klopt dat?
1: Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
0: Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu, correcto. Nou, het is als de keurrem een beetje wegzakt, dan kan ik u radio 2 tot 3 geven. Maar als de keurrem opkomt, ja, dan wordt het een beetje moeilijk. Ik zit hier vanuit Roermond en ja, het signaal is hier 3 tot 4. En de keurrem is 2 tot 3, dus af en toe komt hij ook op en dan kan ik u een beetje moeilijk verstaan. Operator aan deze kant is Huub. Ik werk hier met Jezu 847, 50 watt, op een Diamond 510 op 14 meter hoogte. Over.
1: Ja, prima. Wij alles Q5 meegekregen. Nou, je komt er in ieder geval Q5 uit hier. Ja, de repeater hier is een dikke 7-8. Dus dat valt er wel mee, hoor. Dus je komt er gewoon fantastisch overheen, hè. Dus... alleen andersom gaat het dan niet, hè. Dan daar iets minder ontvangst van de repeater van Utrecht dan nu. Goed, oké. Het kutjaar hier is Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen. En voor nu was dat Roermond, maar we hebben elkaar al vaker gewerkt, Huub. Dus dat gaat wel goed komen, hè. Micro nog maar even retour, kijken of dit allemaal is overkomen. Papa Delta 8, Hotel Uniform Bravo, Papa Echo 1, Hotel Romeo.
0: Hey, Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu. Ja, de laatste doorgangen was al een heel stuk beter, hè? Radio 3 tot 4. Dus het wordt steeds beter. Blijkbaar dat die radio een beetje warm begint te lopen, AI. Nee, klopt, het is bekend voor de call, hè. Maar ik denk dat we ons meer op de 40 meter of 20 meter wat meer hebben gewerkt dan hier op de 2 meter over.
1: Nou, ik denk eerder 40 meter, Huub, dat zal eerder uitkomen, hè? Ja. 20 gaat een beetje, ja, dat gaat er overheen, hè. Dus dat, of dat moet toevallig short skip zijn, hè. Dat... maar meestal gaat het er overheen, hè. Dus of dat zal wel 40 geweest zijn, Huub, dat overal. Goed zo. Nou, de radio hier hoeft niet warm te worden. Die staat heel zacht aan hier, hoor. Dus, maar ik denk gewoon dat het signaal daar van de repeater van Utrecht wat minder is, Huub. Vandaar dat er nog maar wat hoeft te gebeuren. En dan ga ik kopje onder, hè. Dus daar kan ik dan niks aan doen, Huub. Ja, ik kan nog meer vermogen maken, maar dat heeft helemaal geen zin, hè. Nee, die, volgens mij staat het bakken, of het relaisstation staat hier aan de overkant in Vlissingen, als ik het goed heb. Maar het kan ook wezen dat het goed is, hè, dus, maar dat is ook dichtbij, hè. Dus dat maakt dan helemaal niet uit, prima. Ik zou zeggen, probeer het nog een paar keer, kijken of er nog meer stations zijn eventueel, hè. Papa Delta 8, Hotel Uniform Bravo van Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
0: Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu. Nou, ik heb er wel een kleine oplossing voor. Ik kan wel even die kubiekjes kwad richtantenne op Utrecht zetten. Maar dan moet ik even naar beneden toe. Dan moet ik hem even ompluggen. Ja, dus die ene draait en de andere erin. En dan ben ik klaar ermee, want hij staat al richting die kant uit. Ik denk dat het dan een heel stuk beter gaat. Dan zet ik daar een 8 elements kubieke kwad daarop over.
1: Ja, dan denk ik dat het wel beter gaat. Nou, de repeater is hier SN9. Nou, de laatste doorgang was 9, dus, maar dan blijft hij gewoon S9. Dus Ja, af en toe loopt u wel eens wat terug, maar dat heeft dan gewoon de condities een beetje mee te maken. Prima, nou, wandel even naar beneden. Ik blijf wel gewoon QRV en dan mocht ik je zo meteen nog horen, dan geef ik wel even een gil. Papa Delta 8, Hotel Uniform Bravo, Papa Echo 1, Hotel Romeo zonder even Keurigs.
0: Ik ben zo goed, 3-4 minuten. Tot zo.
1: Ja, rustig aan maar, hoi.

0: Papa Delta 1, kilo op Sierra, iemand, QRV.
1: De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Ik moet hem even ronddraaien.
1: Ja, rustig aan mij.
0: Hoor je mij nou?
1: Ja hoor, prima hoor.
0: Ik moet hem even ronddraaien. Want hij staat op 43. Even kijken, ja, ik ben oud, hè? Ik moet een brood gaan dragen. Ja, ongeveer op 340. Ik moet hem even ronddraaien. Dan kan ik hem exact aan de opzetten.
1: Ja, laten we even rustig draaien, hoor. Ik hoor je zo wel, als je er bent.

0: Ja, nou zit ik bijna helemaal erop.
1: Nou, dan zal het ook wel een stuk beter gaan nu, denk ik. Ja, dat gaat wel goed dan, hè. Prima, nogmaals, goedenavond, Huub. Naam aan deze kant was Ad, Alfa, Delta, QTA, Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen. Nou, gaan we even kijken of dat nou goed gaat, hè? Maar ik geloof het wel, dat kan echt niet anders, Huub. Papa Delta achter Hotel Uniform Bravo, Papa Ekeween, Hotel Romeo Zulu.
0: Nou, oké, Ad. Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu, PD8HUB. Dus ik heb je nou op een signaal 7, joh, radio Q5. Het is verschil, nou ik zal dit zeggen, maar plus minus 70%.
1: Ja, mooi toch? Zuid de kust. Ja, nou ja, je komt er wel overheen, dat is het probleem waarschijnlijk. Maar je mist gewoon een stukje ontvangst. Ja, van de EX-zijde gaat het goed, hè. Alleen de RX-zijde dan niet, hè. Dan moet dan eventjes even goed aangeknutseld worden, hè. Dus en dan... Of goed aangeknutseld worden, even goed uitgericht worden. En dan gaat hij vanzelf helemaal goed komen, Huub. Goed zo. Nou, we gaan nog eens een keer naar Roermond toe. Papa Delta 8, Hotel Uniform Bravo. Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
0: Oké, Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu, PDLHUB. Hij blijft hier tussen de 6 en de 7 en 8 lopen, joh. Dus op zich gaat het al eigenlijk uitstekend. Eigenlijk moet het zonder repeat ook lukken, hè? Maar werkt u daar alleen horizontaal of verticaal alleen?
1: Nou, ik heb hier alleen een verticale rondstraler hier, Huub. Dus ja, er ligt nog in de scheur nog een 4-elements antennetje voor 2. Ja, die wil ik nog als TZT nog wel eens een keer verticaal opstellen. Maar ik moet eerst even iets anders creëren om waar ik het aan vastmaak. Dus ja, hier staat op het voorsteentje de, wat is dat, CX2000 van Diamond. Een drie banden spriet. Ja, er hangt een Delta Loop antenne aan te redden. Dus ja, dan is het klaar hier hoor. Dus dat doen we. Dus het is verticaal rondstralend, Huub, en ik ben bang. Gisteren was het, gisteravond heb ik ook nog even geluisterd naar het SSB-netje van, hoe heet onze goede vriend? Ik hoop, QXT. Maar ik hoorde de jongens wel praten, maar ik kon er ook geen snars van verstaan, hè. Dus de condities waren ook niet helemaal 100% Huub. Papa Delta 8, jullie Papa Delta 8, Hotel Uniform Bravo, Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
0: Oké, 100% ATM, Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu, PDLHUB. Ja, ik denk dat een 4-element toch wel iets te klein is tegenwoordig de verticale van u, ja. Qua dB-versterking, het enige voordeel... Wat u dan hebt, dat u dan eigenlijk gericht kan werken. Dat is het enige voordeel. U trekt het ook wel iets met de QRM binnen. Maar nou heb ik hier helemaal geen QRM, helemaal niks, hè. Ik heb hier zelfs de ATT aanstaan. Ik zal hem eens uitzetten dadelijk. En eens kijken wat je dan doorkomt hier. Dus ik zit hier zelf nou met een kubieke quad. Die staat op verticaal ingesteld. Dus eigenlijk moet die horizontaal, dan werkt die nog beter. Maar ja, dan heb jij er niks aan, want dan hoor ik jou niet. Dus hij staat hier gewoon op verticaal. En dat is een 8 element. 3 meter of 3 meter 20 is die boom. Dus zo heel groot is die ook dan weer niet. En ja, dat is eigenlijk een... ja, mevrouw zegt altijd, dat is net zo'n wokker van zijn chips. Zo ziet dat ding eruit, hè. Het zijn gewoon 8 stuks van die vierkantige blokken erop. En ik moet zeggen, op zich ben ik er wel redelijk tevreden mee. Dus ik heb al met Groningen gecommuniceerd op de verticale stand. 300-400 kilometer Duitsland, België. Dus hij doet toch wel een beetje zijn werk, over. En dan laten we de frequentie vrij. Het verschil tussen de Diamond en deze antenne is toch wel behoorlijk hoog. Hoeveel procent beter? Dat wil ik graag wel eens even weten.
1: Ja, maar ik heb die... nu staat die Diamond erop. En die andere, die ligt nog in de scheur. Hè. Die moet ik nog, die vier elementen, die moet ik nog erop zetten. Maar ik denk dat voor deze repeater maakt dat helemaal geen flauwse boos uit. Nee, dat denk ik helemaal niet, want we gaan toch via die repeater. En via het netwerk van de repeater. Hè. Dus het ontvangstation, dat blijft hier aan de overkant zitten. Dus van de Westerschelde. Dus daar doe ik ook niks aan, Huub. Dus ik denk dat het, als ik hier ga switchen van antennes, dat niet veel uitmaakt. Ja. Ik probeer regelrecht te werken, dan zal alles wel wat uit gaan maken, maar nu niet, Huub. Prima, maar misschien voor jou als je links of rechts omdraait, op verticaal of horizontaal, of die dan beter of anders werkt, hè. Dat zou ook zo kunnen. Papa, Hotel Uniform Bravo, Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
0: Oké, 100% daar. Nee, maar ik bedoelde met die Diamond van mij. Want die zei net, ja, er komen af en toe wel eens wat storingen eroverheen. Kijk, die repeater, ik kan wel mijn signaal wel opnemen. Maar als ik dan met deze regentenne op de repeater ga richten, dan zou het signaal eigenlijk de repeater wat beter kunnen openmaken. Dat er dan wat minder QRM in zit. Dat was de bedoeling van mij.
1: Ja, dat kan. Maar ik denk dat je beter kan kijken. Welke ontvanger bij jou in de buurt staat, hè? Die gekoppeld is aan UTR, hè? Ik weet niet of je dat nog tegenwoordig kan zien op Hobbyscope, op het internet. Maar dan moet je even kijken welke ontvangers er bij jou in de buurt staan, hè? En dan kun je wel mooi richting Utrecht beamen, dat gaat natuurlijk hartstikke goed natuurlijk. Maar ik denk dat dat de eerste beste ontvanger die in de buurt is bij jou, die dan wel open gaat voor jou, Huub. Dus misschien is het dadelijk nog misschien wel dat de antenne een heel de andere kant op moet. Hè? Dat zou ook zomaar kunnen. PD8 HUB, PE1 HRZ.
0: Oké, papa, ik wil 1 Hotel Romeo Zulu, PD8 HUB. Nee, dat klopt. Dan moet ik op de repeater van Maasbrega werken, hè. Die zit dan bij mij hier in de buurt. Maar ja, ik denk dat het dan niet zoveel uitmaakt, want Maasbreed is maar 15 kilometer van mij hier vandaan. Without a problem, joh. Het werkt. Dat is het allerbelangrijkste. De ontvangst is wel beter. Hier op de regentuinen dan op de Diamond, dat is één ding wat zeker is. Nou, het proberen is geslaagd. Fijne avond, fijn weekend, 73. Tot de volgende ronde vanuit Limburg-Roermond. Bye bye!
1: Ja, prima. De Huub in ieder geval 73, bedankt voor het babbeltje weer. En de experimentjes weer, dus dat gaat weer goed, hè. In ieder geval heel fijn weekend, groeten, 73 en tot de volgende keer, hè. PD8, HUB, af en uit, P1, HRZ, hi hi.
0: Bye bye. Papa Delta 8, Hotel Uniform, bravo.

0: Papa Delta nu, Mike India Yankee.
1: Ja, goedenavond Norbert. Wil MIA 1 HZ.
0: Ah, goedenavond. Ja, ik ben net uit, joh. Ik denk dat hij stond nog aan. Hij zat altijd te knetteren overdag. Dus ik hoorde gelijk dat jij er was met PD8HUB, klopt dat?
1: Ja, dat is goed, uit Roermond, hè. Ja, die werd ik altijd op 40 meter, hè. Dus mij bleef zo roepen hier op die repeater, ik denk, nou dan... dan ga ik hem even... terugroepen, hè. Dus dan... ja, dat is wel goed gegaan. Goed, Norbert. Nog vorderingen gedaan vandaag met het antennepark 0MIE1HRZ.
0: Ja, ik laat mijn vuil piepen. Ja, ik heb dat ding ertussen geknipt. Je zag het, het is gewoon een doorlopende kabel, hè. Die heb ik gewoon eromheen gewikkeld en toen naar buiten. Dus ik heb dat ding ertussen uitgeknipt en die kabel een beetje gestrekt. Die hangt nou boven op zolder. Een beetje recht te worden. En dan heb ik de kabel naar beneden doorgetrokken weer. Want er komt natuurlijk gelijk weer een... anderhalve meter erbij en dan kan ik hem hier beneden opnieuw oprollen, hè? Dat was mijn idee, net boven de set, waar die plafond uitkomt. Maar het was even gedoe om die zolder op te komen, want ik heb gewoon een ladder, ik heb geen vliezotrap, hè. Ik deed altijd met een keukentrapje, maar dat is een beetje wankel. En ik ben al een keer afgeknikkerd. Dus ik heb gewoon een deel wat in de achtertuin lag, die ik weer gevonden had, die heb ik naar boven gedaan. En die staat nou in het gat van de zolder. Maar dan kan je bijna lopen. Ik ben er al jaren niet meer geweest. Sinds ik dat ding heb opgehangen, ben ik er niet meer geweest. Maar er staat nog troep zat. Ik heb nog wat dingen mee naar beneden genomen. Ik zal een fotootje maken. Ik heb nog een hele kast met N-connectoren. Een verzeel voor de kast zelfs. Ik wilde hem eigenlijk even openmaken, maar dat komt wel. Ik zal een fotootje maken. Ik weet niet wat het is. Met twee draadknoppen erop. Het lijkt wel een soort tuner of zo. Voor hoog. Waar dat ding vandaan komt. Ik zag hem staan in een doos, dus ik denk, die neem ik mee naar beneden. Dus, maar dan, ik zal wel een fotootje maken, die zie je nog wel. Ik stuur hem maar even retour. Papa Delta 0, Mike India Yankee, Papa Equine, of eigenlijk andersom, Hotel Romeo Zulu.
1: Als we zelf de calls maar weten, dan de rest is niet belangrijk. Ah ja. Ja, ik had toch wel even aan 40 meter geluisterd. Maar het is niet spannend vanavond hoor. Je hoort wel wat. Je hebt ook nog te horen op 40 meter, of was dat alleen op 2? Nou, ik weet niet meer. Maar ik had hem al een paar keer horen roepen. Ik denk, nou, dan zal ik eens naar toe komen. Kijk maar even zwaaien naar hem. Hè. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Een mooie foto, stuur maar. Dan zie ik hem vanzelf wel. Ja. Nou, het torentje met de 2C39 is ook bijna klaar. Nou ja, voor de leute. Ja, hou voor de leute. Ik kan lekker even spelen, joh. Mooi eventjes een beetje rijden en een beetje doen. Ja. Nou, vonden een rolblowertje ook nog. Nou, dat komt dan ook weer, ze zetten een zaalblowertje. Dat komt er gelijk ook weer goed van pas. Ja, ik denk dat, nou, ik weet nog niet, ik kan helemaal doorbouwen, weet ik nog niet. Dichte kast ervoor hebben. Dat op zeker omdat, vanwege de hoogspanningen. Weer één kast hebben dicht, hè. We niet eraan kunnen komen. Nee. Dus zo doen we er met. Oké. Wat ik nou nog meer? Nee, ik had eigenlijk niet zo gek veel eigenlijk. Vandaag heb ik niet zo gek veel meer aan de hobby gedaan. Ja, ik ben nog even met je antenne bezig geweest hoor. Alleen die onderste, ik moet nog, oh ja, dat moest ik doen. Ik moet nog eventjes op het internet gaan een neus zeggen. Omdat er natuurlijk geen, oh, ik moet even die repeater even weer loslaten. Want anders begint die vriendin eerst alweer te moppen tegen me. Nee, omdat je in die 50 heb je geen 40 meter in zitten. En dan spannen we daar toch maar die, die diepel nog een keer daartussenin, hè. Dat kan dan, hè. Maar de spoelen heb ik nog, maar de rest wat erbij hoort, dat is er niet meer. Dus dan moet ik even op internet even gaan neuzen hoe lang die stukken moeten zijn, hè. Maar dat is niet zo heel erg nodig. Dat komt vanzelf wel, hè. En dan die is dan zo... En zo gecreëerd, hè. P0 heb jij, P1 HZ.
0: Ja, P1 HZ heb jij. Ja, nou, ben benieuwd. Ik ben hier vandaag gewoon bezig geweest. Ik heb alleen de stekker... Van de 450 ligt eruit, want ik dat we die kabelen even in orde maken. Ik ben benieuwd of het uitmaakt als die dichterbij staat, hè? Maar als ik alles lees en gehoord heb, dan schijnt het toch wel uit te maken. En ik heb ook tekeningetjes gezien op het internet van die filters. En die zien er gewoon hetzelfde uit als dat ding van mij, hè? Alleen daar hebben ze dan een plug en een chassisdeel opgezet. Nou ja, dat is bij mij gewoon doorlopend. En dat is gewoon beter, denk ik. Dan loop je met pluggen en alles te klooien. En nu is het gewoon kabel eromheen met een taaierrepte. En ik had er volgens mij nog PVC-lijm tussen gedaan. Dus het zat mooi strak tegen elkaar aan. Maar ik heb het nou even uit elkaar getrokken. Dat hangt nou stijl naar beneden en dan zakt hij een beetje uit, hè. En dan doe ik hem morgen die pijp gewoon hier net onder de bovenvloer. Net onder het plafond eigenlijk. Boven die kast waar alles op staat, weet je wel. Bij de trap in die hoek. En dan doe ik dat op dezelfde manier. Dus ik ben benieuwd of het uitmaakt. Maar dat hoor je wel even. Het is Papa Delta 0, Mike in die Yankee.
1: Ja, ja, we hoort vanzelf hoe die gaat, hè. Ja. Vermogen terug. Ik heb gisteravond nog wel even geluisterd, nog eventjes op 385. Maar ja, ik hoorde wel, Michael, ik hoorde hem wel, maar... voor een verbinding, dat in ieder geval niet. Ik hoorde hem, maar ik kon hem ook niet verstaan. Ik kon wel aan zijn stem horen dat hij het was. Maar voor de rest waren er ook weinig stations. Wat even te 12 uur was het al helemaal doodstil op 2 meter. Dus nou ja. Dus heb ik ook hier de knop uitgedraaid en ben ik ook maar lekker op 1 oor gegaan, Norbert. P0 en jij, P1 AZ.
0: Ja, 1 AZ, 0 en jij. Ja, ik heb niet meer geluisterd, hè. Gisteren was het vrijdagavond, nee. Ja, ik heb wel nog even geluisterd. Want ik had de antenne even omgevlucht. Maar ik heb ook heel in de verte hoorde je op de achtergrond wat gebrabbel, maar... En het baken, welk baken nou is, ik weet het niet. Er bestaan er diverse in Duitsland en ik kom er niet achter welk het is, hè, maar die hoor ik altijd. Op 4.25. Nee, maar ik was gisteravond nog even het laatste nieuws gaan kijken. En toen was het opeens 3 uur. Nou, dan weet je wel, toen ben ik naar boven gestrompeld. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, wij gingen nieuws kijken met je ogen dicht. Hè? Dat gaat niet goed, hè? Nee. Ja. Ach ja. Goed. Ik heb ook niks verder meer, Norbert. Ik ga hier nog eventjes even snuffelen voor die... voor die diepel even. En dan doe ik lekker rustig aan, hè. Als hij dadelijk, ik moet als dat ene bovenste gedeelte nog uit elkaar halen. Met die dikke spoel erin bovenin. Dat stuk moet ik nog even uit elkaar halen. En dan, als hij dan helemaal in elkaar weer staat. Dan maak ik er wel een plaatje van, hè. Dat wordt wel heel gevaarlijk, zo dat ding. Met die 8 radialen eronder. Zo. Nou, maar als je het goed doet, dan ben ik klaar natuurlijk voor verticale, voor de long distance Norbert 0 MEI, 1 HRZ.
0: Ja, 1 HRZ, 0 MEI, ja, ik ben benieuwd. We gaan het meemaken allemaal. Dus, nee, ik heb ook even verder niks. Misschien komt Frans zo nog, want het is nog geen 10 uur, toch? Nou, het is het dan. 9:30. Want het is meestal stipt om 10 uur, hè. Dus ik ben benieuwd. Ik ga die kast die ik gevonden had, die ben ik nou weer even kwijt. Maar... Ik ga hem even openschroeven om te kijken wat erin zit. Het is helemaal stil van de kast. En er zitten twee N-connectoren achterop. Of twee chassisdelen dan, hè? Voor N. Wat het nou is, ik zal hem even openmaken en een fotootje maken zo. En dan spreken we straks nog wel even. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, Roger, ik ben benieuwd, hè? Klinkt leuk. Ja, nou ja. Maar maak er maar een plaatje van, dan gaan we ook even meekijken, hè, ja. Ik weet ook niet wat het is, dus... Nee, en... misschien... dan zeg ik wel, oh, dat is dat, maar er zit al een connector aan, dan weet ik al, dan is het al... toch in ieder geval... meer dan 2 meter, dus dan moet het al 70 of hoger wezen, hè? Dus zodoende. Nou, ik ben benieuwd, ik ga met spannend, ik ga met de belangstelling kijken naar de foto zo, Norbert. 0 MEI, 1 HRZ.
2: Hey, Ad, op de 45 zijn Nederlanders bezig.
0: Ik loop er de hele middag mee te zeulen. En nu heb ik hem nodig en dan vind ik hem niet, hè? Ik ga even rondlopen. Hij moet ergens zijn. Hij ligt beneden in ieder geval. Ik heb de schroevendraaier al in mijn hand. Kan nagaan. Hey, we spreken straks wel even. Groeten.
1: Ja,
0: oké.
1: Okay,
0: groeten.
1: Even kijken. Huub. Wat zei je? 4.50?
2: Ja, 45. 6.645. Dat zijn Nederlanders. Vanuit jouw regio zijn daar bezig.
1: Nou, 2 meter bedoel je?
2: Nee, op 45 meter.
1: Op 45 meter? 40 meter dan. 6.645, ja, dat is bandje van Guus, hè? Guus de bandje. Dus zodoende. Maar kijk wel even luisteren daar, Huub. Maar in ieder geval bedankt. Ga even luisteren.
2: Ja, dan kan je toch even meelassen. Je hoeft niet per se uit te komen daar, maar dan heb je toch een beetje Nederlandstalige uit je hoofd, hè? Is goed, joh. Hé, doe je goed naar deze station ook. Van PDA HUB vanuit Roermond. Doe je goed even.
1: Ja, prima. De andere station komen uit Friesland vandaan, hè. De andere kant weer, hè. Van het land, hè. Dus, zo gaat het wel leuk, hè. Oké, groeten. 73. Bedankt, hè.
3: 9:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTVSS-toon is 77 hertz.

0: Wat is die kabel die eruit komt aan de voorkant, Leuven? Waar is die van?
1: Wat zei je?
0: En die kabel die naar voorkant uit dat ding komt, is dat de input?
1: Nee, dat weet ik niet. Dat is een dun kabeltje, ook een soort afgeschermd coaxje. Er zit geen plugje aan.

0: hoge frequenties dat in ieder geval, want piepersnijders zijn niet zo groot. Er zijn niet zoveel platen. Dus ik denk dat het ergens in de 400 of hoger is. Hè. Ja, ik denk dat dat kleine kabeltje wat er vooruit komt, dat dat waarschijnlijk de input is en die andere twee uitgangen zijn. Ja. Maar het zou ook zomaar een kabeltje wezen waar eventueel een meetunit aan zit. Hè? Dat gewoon. Want ze zijn ook niet. Die twee zijn ook niet op een of andere wijze gekoppeld. Hè? Dus ook niet vanwege een spoel of iets dergelijks. Dat haal ik er in ieder geval sowieso niet uit. Ja, er loopt wel een. Er staat ook nog een half schot ook tussen. Nou, ik denk een of andere soort tuner is het, Norbert. Anders zou ik het niet weten. 0 MIA, P1-HRZ.
1: Oké, 1-HRZ, 0 MIA. Ja, ik denk het. Hoge frequentie, dat wel. In zo'n kast. En dan nog zwaar verzilverd. De buitenkant is een beetje zwart uitgeslagen, maar als je met een pot zilverpoets erbij pakt, dan is die wel helemaal mooi. Maar de binnenkant zag er nog helemaal spikkerspan uit. Ik zou het niet weten, misschien moet ik een keer een fotootje ergens neerzetten om te vragen wat het is. Misschien dat een of andere hoogfrequente pief er iets van weet. Dus. Maar hij staat hier. Dus als hij nog een keer die kant op komt, dan neem ik hem wel mee. Moet je maar even kijken. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Ja, prima, Norbert. 0 en meer, 1 HRZ. Even kijken hoor. Nee, daar kan ik ook niks aan zien. Nee, het ziet er wel spannend uit. Ja. Nou, ja, misschien. Ja, ik weet niet. Ik denk dat een forum of zo. Ik kan vragen of iemand weet wat dat eventueel is of wat dat waar het voor dient. Hè. Dat is altijd wel leuk natuurlijk. 0MIA1HRZ.
1: Ja, 1HRZ, 0MIA. Anders maak ik een fotootje. Vraag wordt gewoon aan de AI, hè. Er staan af en toe wel goede antwoorden bij, hoor. Dat is tegenwoordig nog standaard, hè. Als je op Google zit, dan krijg je eerst een... ja, dat misschien omdat je het ingesteld hebt. Dan krijg je eerst een AI-antwoord. En meestal is dat gelijk al goed. Is dat standaard of moet je dat inschakelen? Op mijn telefoon heb ik dat altijd. Dan geeft hij gelijk een AI-antwoord.
0: Ja, ik denk dat dat ingesteld staat, hè. Ik zit even te kijken of ik... wat ik ermee kan... ik kan er eigenlijk... Ja, je kunt aan AI vragen wat het is, hè? Ja. Maar ik kan er verder met deze foto's...

0: Ik zeg gek veel wat meer met op de telefoon in ieder geval niet, laat ik het zo zeggen. Ja. Oh, dat moeten we gewoon even. Kijk maar even met de AI, als jij dat erin hebt zitten, dan. Dan geeft hij zelf al aan hoe of wat er in Norbert 0 en jij 1 HRZ.
1: Oké, 1 HRZ, dan heb jij. Ja, ik ga het straks wel even proberen. Ik ga eerst even de hond uitlaten. Maar er zit, hij zit dichtgeschroefd, dat wil je niet weten, met 20 schroeven. En de binnenkant is echt helemaal zwaar verzilverd. Ook die spoelen, hè? Of die piepersnijers, zoals je het noemt. En ook die uitgangen naar die N-connectoren. Maar wat dat nou precies is, ik ga op onderzoek uit, je hoort het wel weer. Ja, en er zit een schot tussen, twee schotten zelfs. Dus het zal wel een of ander bijzonder ding zijn, ik weet het niet. En ja, dat kabeltje weet ik niet wat het is. Een ingang of een uitgang voor een meter of iets. Ik ga het uitzoeken. Ik ga nu even de hond uitlaten. En dan hoor ik je misschien straks nog wel even. Is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
0: Ja, is goed, Norbert. Ja, misschien een kleine doosje in een andere richtkoppeling of zo. Ja, wat jij wil. Om wat te kunnen meten. Nou ja, anders kan je werken exact de frequentie die we hebben van de water. Ja, met de nano-VNR zou het kunnen meten welk frequentiegebied die resonant is. Hè. En dan kun je ongeveer wel misschien eruit halen waar het eventueel voor gebruikt is geweest, maar ja. Ga je even lekker hondje uitlaten, dan hoor je ze straks al wel door met 0 MIA en haar zet hem even keurig.
1: Oké, ik ga even de hond uitlaten. Ja, volgens mij heb ik dat ding ook een keer bij Kwakkelstein vandaan of zo. Zeker weten doe ik het niet. Het kan net zo goed. Ja, maar dat is al zo lang geleden, joh. Ik denk wel 30 jaar, meer dan 30 jaar. Maar we hebben het er zo nog wel even over. Ik ga even naar buiten. Hey, tot zo. Hoi.
0: Ja, tot zo. Niel 73. 0 MIA 1 HZ. Dan even keurig. Hoi.

de tijd. Het is nu 10:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: PA3 ATX, QV voor PD0 HNA.
1: Rins, PD0 HNA, PA3 ATX, een hele goede avond erin.
0: Goedenavond Jan. Ik denk ik ga het weer even proberen. Ja. Dus het is na 10 uur, dus meestal na 10 uur, hè, dan heb je meestal wel even aanstaan. Ja. Beetje leuk gaat daar in Oldenbroek, Jan.
1: Ja, zeker Ines. PA3 ATX. Ja joh, het was kort, hè. Het was woensdag tot vrijdag. Half was een beetje misschien dat ze tot zaterdag zouden wegblijven, maar ze kwamen ook vrijdag weer terug. Wij zijn vrijdagmiddag weer op ons gemakkie weer teruggegaan. Dus het is wel heel kort eventjes. Maar het was wel hartstikke leuk, joh. We hebben al veel gefietst. We zijn er vanuit Oldenbroek naar Elburg gefietst. En we hebben eventjes nog een beetje geshopt en gekeken en het terrasje gezeten. En die dag daarna, zijn we wat verder gegaan, zijn we naar Kampen gefietst, waar wij gespeeld hebben. En we hebben nog eventjes naar dat winkeltje, tegenover dat café, waar we zo vriendelijk wat te drinken kregen van die uitbaatster. En daar zat zo'n vintage winkeltje, heb ik even gekeken voor die glas in loodramen. Maar halleluja, dat is een glas en loodraampje, een klein raampje, kom je niet onder de 150 euro, Rinus, dus dat wetten we even niet, hè. Dan ga ik nog eens even de kringloop kijken, daar komen we wel wat tegen, hè. PA3, hoe was het met jou? Heb jij het een leuk gehad, PA3 ATX?
0: Ja, PA3 ATX, PD0HNA, ja, prima hoor. Het weer was wat mij betreft oké. Okay. We hebben woensdag wel een buitje gehad, maar dat was het. Maandag was al een goede dag en dinsdag ook. En woensdag hadden we geloof ik een buitje gehad. Maar dat was niet zo lang hoor. Nee. Dus niet veel ondernomen. Gewoon lekker kalm aan gedaan met alles. Ja, een beetje rondgeputteld daar uiteraard. We zijn niet weg geweest. Ja, ik zag een foto dat je in Kampen was, hè? Ja. Ja, dat Kampen is best een leuk stadje, hè? Dat heb ook een oud gedeelte eigenlijk wel, ja. Ja, glas en lood, Jan, dat kun je, daar ga je voor betalen, hoor. Dan moet je echt tegenaan lopen, weer te koopje hebben, hè? Want het is erg geliefd, hoor. Ja. Maar wie weet. Wie weet kom je dat toch nog tegen, ja. Dus voor mij zit het er ook weer op, hè. Dus hier wordt toch even wat klusjes gedaan vandaag. Nieuwe lamp gekocht in de slaapkamer, waar er zo'n drive in. Met zo'n lamp erin, maar die schakelaar, ik kreeg de drive in niet meer uit. Die schakelaar, maar die was helemaal verrot, hoor. Ja, ik heb hem er helemaal afgehaald en je gebruikt hem toch niet. Dus, wanneer heb ik een nieuwe lamp, die moet ik nog eventjes monteren, want ik moest eerst die oude eraf halen. Want die zit met twee kuilbouten, zat die in de betonnen muren, in de plafond, hè. Dat is allemaal, dat is allemaal betonlagen, hè. Met gewapend betonnen en zo. Ja. Maar ja, hij moest wel goed vastzitten natuurlijk. Maar die heb ik nou gedemonteerd. Ik ben eigenlijk net klaar ermee. En even een peertje opgehangen. En dan ga ik van de week wel even kijken of ik heb de lamp al gekocht. Dus ik ken er in ieder geval op, hè. Ja, ik heb je nog wel opgeroepen. Woensdag, donderdag. In ieder geval. Maar dan even via Echolink. Maar we hebben elkaar net ontlopen. Want ik hoorde van de station in Gorinchem. Die had jou nog even gehoord en ik was, ik denk, half uur, drie kwartier daarna. Toen heb ik jou niet meer gehoord, hè. Hij kwam even terug. Ja, dus, Gert uit PDF9, geloof ik, hè, is dat. Maar je kent hem wel, Gert uit Gorinchem, hè. Dus die had jou net tevoren nog even gehoord. Ja, dan loop je elkaar net mis, hè. Jij bent weg. Ik ben weer eventjes pleiten en dan... ja, even via echolink met mijn tablet en ook een keer met mijn telefoon, dus dat gaat prima. Maar je had hem wel, je had wel iets bij in ieder geval, dus anders kunnen ze je niet horen. Hè? Maar goed, dat maakt niet uit. Niet zo'n probleem, joh. P Adriatix PD0HNH.
1: Oké, Rinus. PA3ATX. Het begint hier nou trouwens aardig te regenen, hè? Het tikt aardig hier op het schuine raam in de check. ja, dat is apart. Ik ben eigenlijk vanuit Oldenbroek niet op, op het relais bezig geweest. Want, ik kon geen... ik had wel... ik had mijn FT818 mee. Maar die gebruik ik eigenlijk dan eigenlijk alleen voor HF. Ik heb nog wel even geluisterd met de Porto. Maar ik kon geen UTR, geen NOS en ook geen andere... ja, die andere, daar heb ik niet echt mijn best voor gedaan. Maar we hebben daar al eens eerder gezeten in die buurt. In de buurt van Epen. En toen kon ik ook al eigenlijk geen, op geen relaisstation makkelijk bereiken. Met een klein sprietje of een binnenhuisantennetje. Dat ging dan niet, hè. Ik ben wel met FT818... ben ik eigenlijk redelijk actief nog geweest op HF. Met QRP. Met een, vanuit de woonkamer op de eettafel. En met een draadje via, ja, de deur, tussen de deur geklemd, buiten een stukje. Niet eens helemaal uitgerold. Heb ik toch nog twee verbindingjes gemaakt, hè, met CW, met een, even denken, met Roemenië en met Tsjechië, met 5 wattjes. Hè. En ben ook nog niet zo heel veel, want we zijn best wel, wel veel op de dag veel weg geweest, hoor. Omdat het maar vrij kort was en we wilden ook stukjes fietsen als het weer een beetje was. Eigenlijk zo tussen de bedrijven door heb ik even een beetje wat zitten roepen en doen. En toch nog wel 2 verbindingjes gemaakt, hè. Maar op VHF was daar weinig te beleven. Dus dat, Rins, ik kan me niet, ik heb me niet bedenken. Wanneer heb ik, ja, Gert PA9 Fox, hè. Die heb ik volgens mij helemaal niet gewerkt, joh. In ieder geval niet vanuit Oldenbroek. Dat moet net ervoor zijn geweest, denk ik. Of daarna, dat vermoed ik. PA3 ATX.
0: Ja, PA3 ATX, PD0HNH. Nee, dat klopt. Heb jou niet gewerkt, maar had je wel gehoord. Ja. Hij zei, nou, ik heb hem een half uurtje geleden, drie kwartier geleden of een uurtje geleden nog gehoord, zei hij. Zei, nou, hij is er in ieder geval nou niet meer, dus nee, dat is logisch. Ik blijf niet zitten, nee. Maar dat maakt niet uit hoor, hij had jou niet gewerkt, maar had je wel gehoord. Ja, dus vandaar. En hij kent ons wel, hè? Ja. Nee hoor, dat gaat wel, dat is niet gewerkt, dat maakt niet uit. Je bent daar niet voor niks, hè? Je kunt daar toch wel wat bekijken. En Kampen is een leuke stad. Elburg trouwens ook. Is wat kleiner. Kampen is wat groter, hè? Ja. Ja. Nou, ik ben, ik zit net weer even te kijken om, hoe heet het, draaien te krijgen, WSJTX, maar ik krijg steeds een error door van Hemlip, dus moet ik eens even opzoeken. Ik heb er in het verleden ook wel eens wat mee gehad. Hetzelfde liedje, maar ik weet niet meer hoe ik dat opgelost heb, want het is al jaren geleden, ja. Het zit hem in de instellingen, hè, ja. SSTV, dat werkt wel. Dat werkt prima. Dus ja, de interface is in ieder geval goed aangesloten. Ook met de instelling, met de poorten en zo. Want anders zou die ook niet werken. Dat zit er maar ergens anders in. Het ja, programma zit erop. En hetzelfde is bij FLDigi, hè. Ja. Dus ik ben even aan het zoeken. Ik zal het eens even opzoeken, want ik moet nog ergens een beschrijving hebben. hoe de instellingen moeten zijn. Dus dan moet ik eventjes in de hal lopen. Ik denk dat het weer een kwestie van één vinkje is die niet goed staat, hè? Ja. Dus, ja, dat wil ik nou zo langzamerhand ook wel weer draaiend hebben. Ik heb de interface heb ik erop gezet. De timertje heb ik erop gezet. SP-synchronisatie timertje, weet je wel. Dat moet bij Windows. En jij geen last van, maar bij Windows is dat wel nodig, hè? Dat heeft me zelf verteld. Dus die zit er ook op, dat werkt ook. Ja. Dus ik ga toch even kijken. Ja, gewoon eventjes zoeken waar het in me zit. Ik zal eens even googlen. Misschien scheelt dat. PA3ATX PD0HNA.
1: Oké, Rinus, PA3ATX. Ja, het is toch wel heel gedoe. Jij bent van Linux weer aan het overstappen naar Windows, omdat dat toch wel makkelijker zou zijn, maar volgens mij ben je al bijna een half jaar bezig en werkt het nog niet, hè? Geweldig. Ja, ik kan, misschien is er ook wel een amateur die kan helpen, die dat weet, hè? Ik weet weinig van Windows, hè? Ik ben echt een Linux-man. Ik heb alleen maar Linux. Maar misschien dat er wellicht luistert iemand mee die je ermee kan helpen. Dat zou ook wel kunnen. Het is vaak, het is vaak kleinigheid. Je moet het net weten. Alleen, er zijn zoveel mogelijkheden en zoveel instellingen en wat je allemaal zou kunnen. Het is dan vaak een beetje zoeken naar een speld in een hooiberg. Hè? Als je tenminste niet een ICT'er bent, hè? Want die snappen dat wat beter. Dan is het hun vak of hun werk, maar voor ons is dat allemaal wat lastiger, hè. Oké, joh. Ik heb trouwens, by the way, ik heb ook een afspraak met Rob gemaakt, hè. Zegt 5 oktober. Ik had eerst voorgesteld 11 uur, maar dan is hij vroeg of ik om 7 uur 's avonds even langs wilde komen. Dus 5 oktober om 7 uur, dan breng ik hem weg en dan wordt hij gefixt, Rinus. Dus, ja, ik heb in ieder geval een afspraak. PA3ATX.
0: Ja. Nou, dat is al een goed teken. Dan denk ik wel dat het voor elkaar komt. Afspraak maken is moeilijk, maar als de afspraak staat, dan komt het meestal wel goed, hoor. Ja. Even kijken. 2 oktober. Ja, we hebben niks staan in oktober, hè. Oh ja. Woedisch. Het staat 4 oktober. Is het nou 5 oktober? Ja, Woedisch staat op 4 oktober, hè. Zondag 4 oktober. Maar ja, je hebt nog een gitaar natuurlijk, hè. Dus geen probleem. En anders neem je die van mij. Kan ook nog. Ja. Ik ben even benieuwd. Ja, dat zal wel, het zal wel 5 oktober zijn op maandagavond, denk ik. Ja. Nou, dat is mooi. Dan wordt die nodig gemaakt. En met roestvrij staal frets erin, of niet? PA3ATX, PD0HNA.
1: PA3ATX. Het is 5 oktober, hè? Dat is na Woody's. Ik heb even gekeken, daarna hebben we eigenlijk niks meer. Ik denk, zo dramatisch is het niet. Het kan wel even wachten. En dan na Woody's, die dag daarna, dan breng ik hem al weg, hè. Ik overleg het daar ter plekke even met hem. Want dat is via de app. Ik heb eigenlijk alleen maar app-contact gehad met hem. Want hij was niet zo heel makkelijk bereikt, hè? Die beste man. Maar dan kunnen we even elkaar in de ogen kijken. Ik had wel foto's opgestuurd van die gitaarhals, maar vroeg hij om. Maar toch even zien, hè. En ik wil even met hem erover hebben. Hij zegt, hij had ook een prijsopgave gedaan. Hij zegt, maakt niet uit wat voor fretjes erin wil hebben, dan fix hij dat. Maar ik kijk natuurlijk bij Romeo. Is goed. Hoe en wat. Ik heb klachten ook. Alles is verder goed. Eén ding dingetjes, dat heb ik nog wel. Ik kan hem niet helemaal goed intoneren. Er zijn twee snaren, geloof ik, die ik... Dan zit die, als ik hem wil intoneren, dan zit die op het uiterste gedeelte van het regelbereik. Je zou die eigenlijk nog iets verder omhoog moeten, maar ja, hij kan niet verder. En dat compenseer ik wel. Dat is ook niet erg. Het hoeft niet, want hij klinkt verder prima. Maar het zou mooi zijn als dat ook gewoon... dat je dat gewoon spot-on kan zetten. Hè? Dat in ieder geval het regelbereik zo is dat die wel dat je hem goed kan zetten. Maar dat is eigenlijk gaat het maar alleen maar om de fretjes. En ik wil nog eens even met hem hebben over die roestvrijstalen. Weet je, dan ben ik wel in één keer van... dan ga ik in mijn leven niet meer, het niet meer nodig hebben dat... Ja, misschien in dit leven ook niet meer met messing, hoor. Want ja, ik heb deze ook al 20 jaar. Nou, ik ben 71, dan zou ik 91 zijn. Nou, dan mag die wel weer versleten zijn. Dan weet ik ook niet. Dan heb ik misschien wel knijnenkoppen in. Dus, PA3 ATX.
0: Ja, inderdaad. Dan moet je maar allemaal maar wachten. Ja. Ik wist ook niet dat ik de 80 jaar zou halen. Omdat ik al een jaar schijndood ben. Maar ja, goed. Toch gebeurt. Je weet het nooit, hè. Nee, joh. Ja, dan moet je maar even overleggen met hem, hè. Misschien dat hij het niet adviseert, of wel, weet ik niet. Ja, als het niet zoveel uitmaakt, dan doe je er wel langer mee natuurlijk, hè. Met die roestvrijstalen, Fred. Ja, maar ja, goed. Moet je maar even overleggen. Ja, dat intoneren, dat is wel handiger dan je... Als je eigenlijk wat verder wil en het gaat niet meer, dan is het ook niet helemaal goed natuurlijk. Maar misschien kan hij er wat aan doen, dan moet je maar even overleggen. Dus, ja, nou ja, goed, het staat in ieder geval vast naar Woody's. En dan, ja, mocht er toch wat komen daarna, je hebt hem niet, dan gebruiken die anderen. Of mijn SG, hè, dat kan ook nog. Moet je wel even wennen, denk ik, maar... Ja. Nee, prima, joh. Ja, donderdag naar Utrecht, in ieder geval. Roodnoot. Dus ik heb je nog wel even hoe laat je ongeveer bij me moet zijn, want het is twee uurtjes, twee sets geloof ik. Dus ja, ik dacht om 9 uur beginnen, maar moet even kijken. Ik wilde wel een beetje per tijd zijn dat ik nog even alles goed af kan regelen. Hè? Want dat ging de laatste keer een beetje te veel gehaast eigenlijk. Ja. Ik heb nog wel, ik ben gisteren nog even met de versterker bezig geweest. Even alles uitgeprobeerd en allemaal ingeplucht, de instellingen, even geluisterd hoe wat, dat en wat, zus of zo. Ja, even aan de knoppen zitten draaien, instellingen gemaakt, dat ik denk, nou, dit moet het zijn. Die even vastgelegd. En dan, ja, bijregelen kan natuurlijk altijd. En ik heb even op de volume, de gainknopjes even een zwart stipje gezet, dat ik dat snel genoeg kan vinden als die wat harder moet. Dat ik niet aan de verkeerde zit te draaien. Want dat is dan wel een dingetje. Zo'n hele rij knoppen achter elkaar, hè. Ja. Even een zwart puntje op de gains en als er iets harder moet, dan moet ik die pakken, hè. En dat betreft hoofdzakelijk mondharmonica of gitaar, hè. De zang staat altijd helemaal vol, dus daar gaan we vanuit. Dus dat is wel even makkelijk. En ik heb wel een klein lampje gekocht, die ik er even op kan prikken om te kijken. Het is allemaal zwart en als het een beetje donker is, dan wordt het een beetje moeilijk. Dan in ieder geval dat ik wat minder, wat meer zicht heb eventjes om me in te stellen. En zeker als je bezig bent. Want ik heb mij getrapt dat ik aan de verkeerde knop heb gedraaid. Ja. En dat wil ik niet. Nou, dat komt wel goed, joh. Ik ga er nog even mee verder. Ik heb vanmiddag zo'n lampje gekocht. Die klem ik er even op. En zit oplaaien en dingetje in. Met ledjes erboven. En een klein flexibel stangetje. Ja, dat is maar heel klein hoor. Maar genoeg licht om even, ja, om even de knoppen te verlichten. Maar goed, dat zij wel zien. Dus dat vond ik nog wel even lastig hoor, de laatste keer. Het was toch vrij donker hol waar we zaten. En meestal de versterkers die... De knoppen zitten ook achterop, hè, schuin naar beneden. Ja. Dan valt het licht van voren, dat valt er niet meer op. Dus vandaar. Dus dat is even weer een verbetering, hè. Dat ik makkelijk even gauw iets bij kan draaien. En ja, ik heb er even mee zitten spelen, alles erop gezet. Even naar het geluid geluisterd. En, ook met mondharmonica en dat soort dingen. Dus nee, dat komt wel goed. Gaan we weer kijken hoe het wordt. En ik denk dat we eerst... eerst eventjes alles af moeten stellen. En dan pas even de lijnen ouds even doorkoppelen, hè, met die blauwe snoeren. Eerst gewoon alles afstellen. Klinkt het goed? Oké, dan koppelen we door, hè. En dan kun je dat apart nog eventjes erbij zetten. Ja. Ja. Nou, dat was het eigenlijk wel. Zeker. En nou weer wachten op mijn volgende vakantie. 5 oktober. Ja, of 7 oktober. Moet ik even kijken. Dan ga ik weer naar het eiland. En midweek. Ja, 5 oktober. Dus, ja. Nou, even retour. Ik weet niet hoe laat jij ermee moet stoppen. Maar dat hoor ik wel. PA3 ATX, PD0 HNA.
1: Ik krijg geen commentaar van die juffrouw. Het was wel een lange doorgang, ja. Het is PA3 ATX, maar die juffrouw houdt zich stil, hè. Ja. Ja, nee, inderdaad, Rienus. Het is, dat was wel een beetje jammer van... Symfonie was verder wel oké, maar we zaten wel te struggelen. Te worstelen een klein beetje met geluidsinstellen, met feedback, een beetje een probleem. Ik heb ook voorgenomen, hoor, van... ik was misschien ook iets te enthousiast. Voor mij stond hij ook iets te hard. Ja, je speelt buiten, je wil, en het kan daar ook, dus je wil een beetje gas geven. Maar ik heb me wel voorgenomen, wat voor situatie dan ook, dat ik eerst ook even test. Bij mij is ook, de microfoon is eigenlijk die bepaalt hoe hard het gaat. Hè? Want als dat goed staat, ja, de gitaar die gaat niet piepen. Die kan hooguit te hard of te zacht staan. Maar dat piepen wil je niet hebben. Dus ik ga wel even goed kijken, inderdaad, dat het niet gaat rondzingen. Dan liever maar even iets zachter. Dat is ook helemaal niet zo erg. Maar hij moet net een beetje onder die feedbackgrens zitten. Want anders is dat wel een beetje kloten. Ik weet ook niet of dat inderdaad met het doorkoppelen te maken heeft. Dat dacht ik niet. Maar ja, als die gaat piepen, dan gaat die piepen ook doorkoppelen naar de andere versterker. Dat is natuurlijk wel zo. Dat wordt dan wel een beetje... volgens mij gaat het dan... wat er dan allemaal precies gebeurt, weet ik niet. Maar er gebeuren allerlei dingen en dat krijgen we... Dat krijgen we niet helemaal lekker, hè. Ik weet ook niet precies wat het piepte, maar ik was af en toe ook, volgens mij zat ik op het randje. Dat was ook niet goed. Dus ik moet dat ook zelf... en dat is helemaal niet zo, slim. En ik zou je wel adviseren, ik weet niet of je dat nog getest hebt, om van dat kastje, hoe heet die ook weer? Toonbakery, dat kastje. Dat je voor de mondharmonica, voor het geluid, want jij zit op een lijningang, die heeft niet echt een toonregeling. Dat doe je met dat kastje om dan de hoge tonen er helemaal uit te draaien voor die kristalmicrofoon voor de mondharmonica. Dat is sowieso een mooie geluid voor dat is eigenlijk altijd doe je dat, anders doe je het met een toonregeling. Maar nou kan je dat eigenlijk alleen maar met het kastje doen. Maar de overdrive, dat knopje, dat moet ook heel, dat moet net zo, dat heb ik trouwens met de gitaar ook hoor. die staat er bij helemaal niet zo ver open. Hè? Hij zit net even dat hij in die overdrijf gaat, zodat je een klein beetje compressie krijgt. Maar als je die hoog gaat zetten, ja, dan wordt de versterking zo hoog, ja, dan gaat die rondzingen. Daar kan je ontkomen niet aan. Zeker bij een microfoon, hè, is dat veel gevoeliger nog als een gitaar. Ik zou willen dat mijn gitaar een beetje ging rondzingen. Dan kon ik ook een beetje wat meer janken. Maar ja, dan moet die veel te hard staan. PA3 ATX.
0: Ja, PA3 ATX, PD0HNH. Ja, inderdaad. Daar heb ik wel naar gekeken trouwens, hoor. Ook even naar de kastje, want de middelste knop is, die moet ik eigenlijk een heel klein stukje openzetten. Dan blijven de bassen erin, het laaggedeelte. En dat wil ik dus ook, ja, voor de harp. En die andere, die staat ook nog niet eens op een kwart, hè. De eerste kwart, die staat hier nog voor. Dus ook niet zoveel. Ja, en die hele rechts is dan het volume wat ik. Ja, dat moet ik. Dat is waar we komen, altijd verschillend. Want als je in mijn kamer hier het hard zet, begint hij al rond te zingen. Terwijl ik ergens anders kijk hem nog een stuk verder open draaien. Maar dat is alleen die rechtse knop, hè? Ja. Ja, jij bedoelt in ieder geval die crème brûlée, hè? Ja. Wat een naam, joh, voor zo'n effectkastje. Ja. Dus daar ben ik wel mee aan het stoeien geweest, hoor. Dat, de eerste knop die voor de. Ja, dat is dan de gain, maar die bepaalt dus ook het geluid. Die staat niet zo ver open, nee. En dan de toon ook niet, hè. Treble, die gaat helemaal terug. Die had ik ook te hoog staan. En dan wordt die te schel. Dat is niet zo mooi. Ja. Maar ik ga er van de week nog wel even mee knoeien. Ja, ik heb het wel opgeruimd, maar niet erg opgeruimd. Alle snoeren liggen er nog bij, dus ik kan het zo weer even oppakken. Even ermee mee stoeien, dat ik weet wat ik doe als ik daar ben, hè. Ja, en inderdaad, we moeten denk ik eerst gewoon afstellen. En dan pas de lijn out doorkoppelen, ja. Misschien is het eigenlijk helemaal niet nodig, maar goed, dat weet je nooit, hè. Kan toch geen kwaad hoor, zo'n snoer, want als je ergens komt en ze willen doorversterken, dan zeg je, alsjeblieft. Ja, pak het er maar af en ga je gang. Dus, ja. Maar ik ga er in ieder geval al even mee stoeien van de week, hè. Dus, ja. Dan gaan we donderdag weer even een paar uurtjes daar even aan de gang, hè. Ja. Dus ik kan gelukkig de auto bij die boerderij neerzetten. Het is een oude boerderij, een hele grote boerderij. En het is binnen best wel groot, hoor. Ja. Dus dat zal best wel klinken, denk ik, ja. Dus een aparte plek voor... op een houten vloer, iets houten verhoging, waar we op staan. Dus dat is wel lekker dat een beetje houten vloer is, hè. Dus ja, daar gaan we het zien, hè. En de man die weet wat we doen, want hij was ook degene die ons toen in Azertot heeft laten spelen, hè. Dus hij weet ervan, ja. Hij is ook een beetje dat hij semi-akoestisch, hè. Heb je ook gemeld en zo, dus ja. Nee, dat komt wel goed, joh. Lekker op donderdagavond. Gaat goed komen. PA3 ATX, PD0HNH. Ja, die juffrouw, daar heb ik een deal mee, dus die komt niet meer.
1: Jij is zeker omgekomen. Ik heb PA3 ATX. Dat komt allemaal goed, hè. Dat maakt allemaal niks uit, joh. Maar inderdaad, het is een beetje aan ons om het... dat zijn allemaal weer van die dingen waar je dan rekening mee moet houden. Weet je, dat is ook een beetje... de voorbereiding en de techniek, hè. Want aan het spelen lag het er niet. Maar als je dan worstelt met het geluid, dan is dat wel... moet je een beetje zien te voorkomen. dan speel je ook een stuk relaxter, hè. Maar dat gaat goed komen. Ja, even om over die crème brûlée. Ja, over die toonregeling. Dat hij te veel open stond. Ja, dat behalve dat hij dan scherp gaat klinken. Want ja, die kristalmicrofoon, als je die niet, als je daar niet de hoge tonen uitdraait, dan doet hij gewoon pijn in je oren, hè. En terwijl als je hem dan die hoge tonen eruit en juist dat laag een beetje gaat eruit laten komen, dan krijg je dat mooie geluid eruit. Maar buiten dat gaat hij dan ook minder snel piepen. Want als je die hoge tonen weer erin doet, ja, die kristalmicrofoon, joh, dat is, qua feedback is dat een rap natuurlijk. Maar dat voorkom je weer door die hoge tonen eruit te draaien. En dat is dan juist voor de mondharp is dat perfect. Dat is juist ook het geluid wat je wil horen. En daar voorkom je tevens mee dat je die feedback in dat hoge gebied gaat krijgen. Dat krijg je gewoon heel snel met die kristaldingen. Dat is heel goed. Die moet je echt terugdraaien. Helemaal naar beneden. Misschien wel helemaal eruit. Ja, misschien ietsjes open. Maar dat is meer, ja, dat moet je gewoon luisteren. Misschien zelfs, je moet ook even kijken, want die... Ja, hij staat op een kwart. Hij moet zeker niet harder, denk ik. De overdrijf, zeg maar, knopje. Maar misschien moet hij zelf nog wel lager, hoor. Tussen 0 en een kwart in. Ik weet niet... want als jij die overdrijf helemaal op 0 zet... Dat wil niet zeggen dat er dan geen geluid uitkomt, hè. Ik bedoel, hij sluit hem niet af, toch? Over.
0: Nee, volgens mij niet. De gain in ieder geval volgens mij niet. Of de gain wel en die andere niet. Dan moet ik nog even kijken. Ik ga er nog even mee aan de slag, hè. Maar ik had hem op een gegeven moment gisteren best wel goed staan. Ja. En de rest is even uitproberen. Even gewoon even mee aan de gang. Even mee heen en weer spelen. Dat ik op een gegeven moment toch wel weet wat ik doe, hè. Want dat is vaak zo. Ik sluit hem aan, hè? En als die een keer goed staat, dan denk je, ja. Maar dat is wel steeds verschillend natuurlijk.

Ja, nou echt heel weinig eigenlijk, maar open. En dat stond hij goed, hè? Ja. Ja, maar het is een nieuwe soort versterker. Er zitten veel meer dingen op eigenlijk. Alles is gescheiden. Ja, dan... En dat is wel fijn, maar ja, dat werkt, ja, dat is toch nog wel even dat je er even mee om moet leren gaan, hè. En dan die combinatieknop die erop zitten, ook in de toonregeling. Dat je dus op een gegeven moment naar links meer laagdraaien in krijgt en als je naar rechts gaat, dan krijg je meer hoogte erin. Maar het is maar één knop, hè. Ja, het is een soort balansbordmeter. In het midden staat hij in het midden en dan wil je iets meer bassen erin, lage tonen erin, dan ga je naar links. En wil je met meer hoge tonen erin, dan ga je naar rechts. Ja, dat is wel even wennen. Een normaal ding heb je twee knoppen voor en dat is er maar één. Ja, moet je wel even weten. Ja, maar voor de rest prima ding hoor, zonder meer. Ja. Ja, hij klinkt lekker, in ieder geval. Gitaargeluid is veel lekkerder eigenlijk. Ook met mijn Telecaster. Ja. Maar goed. Komt wel goed, hè. Ik ga er in ieder geval nog even mee spelen van de week. Ja, morgen komt er niks van, maar het zal wel maandag of dinsdag worden. Ja. Dan moet ik het weer beter weten in ieder geval. Je moet er gewoon even mee spelen aan, proberen, even aanzetten. Hè? Ja, dan weet je hoe of wat, hè. Ja. Nee, dat komt wel goed, joh. Oké, ik moest eventjes... Moet het weer apart doen, geloof ik. Ja, ik zit even ondertussen even te kijken, hoor. Even de dingen openen. Ik was bezig om die programma's even na te kijken. Maar ik moest hem updaten. Dat heb ik nou gedaan. Even kijken of dat nog klopt. Ja, die klopt. Ja, de interface dat reageert wel naar mijn zender. Stuurt ook mijn zender aan. Ja. Maar het geluid komt niet goed door. Nee, hij zendt er geen geluid uit. Terwijl hij hem wel openstuurt. Dus, maar goed, dat zit hem dus in de instellingen. Ja, ik ga dat wel even opzoeken. Dat moet werken. Ja, ik heb het in het begin ook al eens een keer gehad hoor. Begin, maar dat is al jaren geleden. Ja, en als je dat niet meer krijgt, dan vergeet je dat, hè. Het zijn allemaal nieuwe computers. Dan moet je dat weer allemaal instellen. Ja. De geluid staat wel goed ingesteld. Want dat via de USB, dan wordt dat... Daar heb je een paar dingetjes voor als je de USB aangesloten hebt. Ja, die staan goed. Dat was vroeger al zo, dus nu ook. Maar ik denk dat andere instellingen zijn. Maar dat gaan we zien. Komt wel goed hoor, want dat was toen ook, maar ik weet wel, toen de tijd ook een hele tijd hebben lopen zoeken en weet ik veel. Ja. Even kijken. Rig control error. Ja. Do you want to reconfigure the radio interface? Ja. Kijken wat hij doet. Ja. Nou ja, ik zoek nog wel even verder, Jan. Ja. Moet even pieren, hè. Ja, dan komt het wel goed. En anders ga ik eens even googelen. Heb ik toen ook gedaan, geloof ik. Oké, microfoon nog even retour, Jan. En dan ga ik weer even verder aan het zoeken. Dat kan ik wel lekker doen op de andere computer.

0: Dan kan ik even googelen terwijl het programma erin blijft staan hier. Dat is al handig als je er twee hebt. Ja, ja. Oké. Microfoon toe. PA3ATX, PD0HNA.
1: Your transmission time has exceeded 4 minutes.
2: Ja, moet ik toch aan geloven, Rinus. PA3ATX. Nee, oké, ga jij lekker door. Ik ga naar Elsje. En we spreken elkaar wel weer, Rinus. Hè? En ik zou zeggen succes met vraag het is Google. En misschien is er op deze repeater ook wel iemand die luistert. Wellicht die je verder kan helpen. Er zijn heel veel mensen die dit wel weten volgens mij, hoor. Als je problemen hebt met het interface en voor je digimodus en met Windows. Er zijn zoveel Windows. Dus ik ben er geen van. Ik weet het niet van dat systeem. Maar googlen werkt ook vaak, hoor. Daar heb ik ook al heel veel dingetjes mee kunnen oplossen. Zeker met die AI-functie, hè. Rinus, ik zou zeggen nog een fijne avond. En doe de groeten aan Thea. En ik ga je weer horen. Dit was PA3ATX. Tot werkens.
0: Ja, is goed, Jan. PA3ATX, PD0HNA. Ja, ik kreeg toch weer commentaar van die juffrouw. Prachtig, hè? Ja, joh, dat maakt niet uit, hoor. Ja, ik zoek nog wel even. Dat komt goed, want dat heb in het verleden ook altijd gewerkt. Dus, waarom zou het nou niet werken? Ja. Dus dat gaan we doen, hè? Ja, je gaat me nog even horen. En ik geef nog wel even de tijd door waar je bij me moet zijn. En dan kachelen we daar even toe. Het is in de nieuwe wijk Leidse Rijn. Dus, daar staat midden in de spiksplinter moderne woonwijk, staat daar gewoon een hele oude boerderij. Ja. Maar goed, dat komt wel goed. Nou weet ik niet of dat eigenlijk die boerderij van vroeger was, van de Kruk. Je had vroeger de Kruk. Je had de As tot dan eigenlijk. Dat waren de twee. Ja, nou, volgens mij stond die ook in de meer in de Kruk. Maar dat weet ik niet meer, dat is al een tijd geleden. Maar goed, hij staat daar midden in een woonwijk, hè. Met allemaal moderne, supermoderne huizen en flats en hoogbouw en noem maar op, hè. Ja. Maar dan gaan we zien, hè. Hey, gegroet, de groet aan Elze. En ik ga je weer horen. Sluit PD0HNA met de PA3ATX.
2: Oké, Rinus. Helemaal goed. Ik zou zeggen, succes. En ik hoop dat het je gaat lukken, hè. Tot werkens. Dit was PA3ATX.
0: Bye-bye.

0: daar een oude bekende, PR3ATX, PD0MNO.
1: Stroopwafels, uit Gouda.
0: Daad, en ik ben het helemaal zelf. PR3ATX, was je al weg?
1: Ja, volgens mij was hij al weg, MNO. Ja. Hij moest even naar beneden naar zijn vrouw. Daar, hè. Nee, dit is Papa Delta Hotel, November Hotel. Dat is het broertje van ATX.
0: Oké. Dus het, dat virus zit in de familie?
1: Ja, dit virus zit in de familie, maar we hebben nog een virus wat in de familie zit. En dat doen we ook alle twee, hè? Ja, ze zijn alle twee bejaarde muzikanten, zou ik gaan zeggen. Ja, dat doen we ook al jaren. Ja. Vandaar, hè? Vandaar even de gesprekken over het geluid en de versterking. Dus vandaar dat gedoe eventjes allemaal, hè? Ja, en waarom ook niet? Het mag ook over dit medium. Het heeft met geluid te maken. Niet helemaal met zenden, maar goed. Wel met geluid. Dus, en het is toch niet zo druk meer op de repeaters. Dus waarom ook niet, hè? PD0MNO. Ik dacht dat PD0MNO was, hè? Dit is in ieder geval Papa Delta 0 Hotel. November Hotel. En de naam is Rien.
0: Oké, Rien. Ja, tuurlijk. Je mag overal over babbelen, man. Dat is toch vrij... Ik heb het niet gehoord hoor, waar jullie het over hebben, want ik kom net aan, waar je joh. Dus maar leuk. En als over geluid, ja, ik hou ook van geluid. Hè. Ik heb ook een hele mooie versterker hier, een Denon. En ik heb ook een mooi account bij Netflix. En maar dan de duurdere versie, dat ik naar Dolby Atmos kan luisteren bij films. Dus ja, ik geef er ook al om. Hè. Ik heb hier acht speakers in huis. Geen kleintjes, maar grote. Ja, ik vind het ook belangrijk hoor. Oké, joh. Maar ik hoorde dan jouw family en die ken ik nog wel, hè. Ja. Oké, hey, groeten. Ik ben er weer weg van. Ja, altijd geloof ik nog over Gert, hè. PA9F was dat, geloof ik, uit Gorinchem. Gert. Ook een goede radiovriend van mij. Hey, groeten vanuit het donkere Gouda.
1: Ja, hoezo donkere Gouda? Gouda is dan niet zo donker. We hebben toch altijd wel verlichting, denk ik, daar. Ja, en volgens mij ben jij het lichtpuntje van Gouda daar. Ja, maar goed. Ja, onze versterkers zijn gitaarversterkers en zangversterkeringen. Ja, daar een combinatie van. En ja, het is niet zoveel vermogen hoor, het is 150 watt, maar ja, 150 watt gitaarversterker is wat harder dan de audioversterkers hoor. Ja, er zit een 12 inch speaker in. Van 200 watt, dus ja, gaat al aardig te keer. En dat is wat anders dan het audio, hè, in Denon. Ik heb trouwens ook wel, die heb ik beneden staan trouwens, ook via de televisie dan geluid kan maken. Is volgens mij ook Denon. Ja, het zijn goede dingen. Een beetje grote kast, heel open aansluitingen. Ja, het is... Hij is niet zo jong. Dat is wel een oud beestje, maar hij doet het nog perfect, hè. Vandaar, hè. Ja, oké. Nou, MNO. Ik zou zeggen, ik hoor je regelmatig. Want als ik zit te prutsen hier. Dus vandaar dat ik weet dat je uit Gouda komt. Ik zou zo zeggen, fijne avond verder. En tot horens, tot werkers. Sluit PD0 HNA met PD0 MNO uit Gouda.
0: Oké, groeten. Ja, ik zat aan een box te denken en ik kon niet op die naam komen. Maar nou herinner ik het er weer. Een Leslie box. met zo'n draaiende speaker erin. Hele mooie grote vierkante box met van die sleuven erin. En die is meestal een meter hoog en een meter breed. Of nee, geen meter breed, maar een beetje in het vierkant. En een mooie eikenkleuren, palexanderkleurachtig iets. Dat is nog van de good old days, hè? Leslie box. Ja, prachtige boxen waren dat vroeger. Hoor je niks meer van, hè? En elektrostaten, boksen, ja, zeg mij ook allemaal wel. Ja, ik was vroeger, voordat ik centamateur was, had ik een soort radiostudiootje. Maar dan deed ik alles op tape, weet je wel. Ik zat niet te zenden op 3 meter of zo, maar ik maakte alles op bandjes. En zo maakte ik radioprogrammetjes op band. En mijn studiootje heette de Private Black Tape Studio. Want ik was een beetje Tamla Motown gek, Stevie Wonder, Diana Ross, al dat soort mensen van Tamla Motown. Hè? Ja, en daar heb ik ook veel leuke dingen mee gedaan. Mengpaneeltje, mooie microfoon, twee draaitafels van Lenco. Dat was vroeger mijn hobby. Maar ja, toen kwam ik ineens in het hoogfrequent. Hè? Hey amateur, ik ga je groeten. Ja, dat is wat ik ook heb. Een AV-versterker noemen ze dat, hè, van Denon. Ja, geweldig ding, joh. Oké. En ik ben ook een downloadfreak. Mooie concerten downloaden in mooi geluid en zo. Leuk, joh. Hey, Joepie de Poepie vanuit het Goudse.
1: Ja, oké. Ik hoor het al, ik hoor het al. Leslie Box, oh ja, die ken die dingen wel, hoor. Mooie vierkanten, ja. En ze worden nog steeds gebruikt, hoor. Ik zit nog in de andere band. En daar zit ook zo'n toetsenist bij die zo'n Leslie Box hebt. Maar je schouwt je eigenlijk helemaal gek met dat ding. Ja. Die dingen wegen, ja, ik denk zo 60, 70 kilo, joh. Ja. Die dingen zijn veel te zwaar. Ja. Maar ze worden nog steeds gebruikt, hoor. Ja, ze zijn vreemd. Dat is nooit geëvenaard, hè. Ze hebben het wel geprobeerd in die toetsen dingen te doen, maar het is nooit helemaal het geluid weer wat er eigenlijk uit moet komen. Ze hebben ze nooit na kunnen bootsen. Ja, ze kunnen het wel nabootsen, maar dan net niet, hè. Nee, zeker niet. Ja. Oh ja, je bent ook nog radioprogramma's gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Ik vroeger wel een drive-in show gehad. Ook met twee draaitafels, met grammofoonplaten, hè, was er toen. Ja, dat was heel wat. En dan had ik wel een behoorlijke geluidsinstallatie, hoor. Ja, dus had ik ook twee Lenco draaitafels, ja. Ik had, ik dacht de L55 of zoiets. Ik had de L75, die wou ik niet hebben. Ik wou de L55 hebben, omdat daar die overbrenging, daar was ik wel weg van. Ja. Maar goed. Ik heb wat aardig wat jaartjes achter de rug. Ik maak nou alleen maar muziek. En geen DJ meer, geen drive-in show meer. Dat is al een hele tijd meer. Ja, maar het ging toch uit naar muziek maken. Dus ja, komt het toch weer terug, hè. Ja, inmiddels 80 jaar geworden. En nog steeds op pad, hè. Ja, ook met mijn broer, ATX. Met z'n tweeën. Dan spelen we een beetje de blues. Oké, genoeg. Ik ga weer even verder prutsen. PD0MNO. PD0HNA met je sluiten. Groetjes en tot werkers.
0: Ja, oké. Ja, over hobby's en over muziek en studiootjes, ja, daar kunnen we uren over doorgaan, hè. Ja, leuk, hè. Oké. Doen we nog een keer. Hey, groeten. Ik hou je niet verder op. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

0: Alpha 2 Foxtrot Kilo, PA2FK, PA1HRZ, weer de frequentie. Het is PA2FK.
1: Frans, even een gouden groet vanuit Gouda. Ik hoorde je net groeten, PD0MNO.
0: Gerard, groetjes. Vanuit het Tielse. En ik hoorde je net ook over de Leslie Box. Ja, ik ken die kreden ook wel natuurlijk. Hey, groeten.
1: Ah, leuke tijden waren dat. Oké, hoi hoi.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Papa Delta 1, Alpha Echo Delta, korte test. Iemand verder QRV hier, PD1 AED.
2: Delta 1, Lima Alpha Mike, strook mobiel.
1: Lima Alpha Mike, Paul geloof ik, of niet?
2: Paul wordt vanavond aangesproken met John.
1: Sorry, nee, PD1 AED. Ja, ik ben hier even een beetje aan het testen met een Kenwood setje. Ja, het is allemaal een beetje moeilijk, dit werkt in ieder geval. Papa Delta 1, Alpha Echo Delta. Naam Leo, Lima Echo Oscar, over.
2: Ja, Leo AED van Papa Delta 1, Lima Alpha Mike, strook mobiel. De naam de John. Onderweg van Zaandam naar Den Bosch. En ik zit op dit moment zo'n beetje ergens iets onder Breukelen. Dus wat dat betreft ben ik ongeveer halverwege. Nou, bezig met een Kenwood setje. In ieder geval de 77 headstone. En min 0,6 heb ik in ieder geval al gevonden. Dus dat werkt. Van PD1 LM.
1: Ja, oké, hè. Ja, PD1 LAM, PD1 AED. Ja, we hebben elkaar wel gesproken, hè. Daar gaat het niet om. Maar... ja, ik zit hier met een Kenwood TMD 710, was het, geloof ik. Ja. Ben ik een beetje mee aan het experimenteren en programmeren, proberen en rommelen, zeg maar. Maar het is niet het makkelijkste om mee om te gaan. Dus, maar goed... komt wel goed, hè? Ik kom er wel uit, daar ga ik niet om, met behulp van AI en daar gaan vragen aan stellen. Maar hier werkt hij nu voorlopig in ieder geval. Dat is al heel fijn.
2: Papa Delta 1, Lima Alpha Mike, strookmobiel retour. Afslag Breukelen Kokkingen passeer ik nu. Dus ik denk dat ik de kilometer of 60 of zo en dan ben ik thuis. Het is altijd wel leuk om onderweg inderdaad even te babbelen op deze manier. Dan gaat de tijd net eventjes wat sneller. Ja, het programmeren. Ik heb een tijdje terug met DMR had ik een Anytone 578. En dat was ook een behoorlijk gedoe om dat allemaal werken te krijgen met een hotspot en zo. En nou heb ik wat DMR betreft, is er ook QSO1. Dat heb ik zowel op mijn telefoon zitten als ook op een PC. Dus dat werkt allemaal ook goed. Maar het hoort een beetje bij het centamateurschap, hè. Het is allemaal een hoop gedoe en je gaat een paar keer op je snuffert. En uiteindelijk werkt het en dan zijn we tevreden. En gaan we weer de volgende problemen zoeken van PD1 LAM.
1: Ja, inderdaad. Zo werkt dat een beetje, hè. Dat is een... TMD 17 van Kenwood, een oude reset een beetje, maar ja, het is voor mij een beetje abakad. Nee, niet helemaal natuurlijk abakadabra, je weet wel waar je moet, maar het is aan het zoeken en die menus en toestanden en ja, goed, je kent het wel. Daar was ik een beetje mee bezig, hè, dus ja, en hij doet wonderlijke dingen af en toe die niet in de beschrijving staan. Zoals bijvoorbeeld de CTC 6-toon veranderen terwijl ik er niet om vraag. Gaat hij weer terug naar de originele 88 hertz en moet 71,9 zijn of zo. Nou ja, goed. Er zijn allerlei dingen mee waarvan ik denk van, hoe dan? Maar dat komt wel goed, hè. Dat is ook het leuke eraan. Je moet alles uitzoeken en daar ben je wel even mee bezig. Ik heb hem al een tijdje. En ik heb hem aan de kant gezet. Ik heb er niks mee gedaan. Want ik zit normaal op de 97. En die is voor mij wel een redelijk gesneden koek inmiddels. Maar deze is wat moderner. En ja, nou goed. Dan zo blijf je een beetje aan het vogelen, hè. Maar dat is wel een leuke set, moet ik zeggen. 50 watt output op 2. 35 op 70, geloof ik. Ja, nou, ik heb hem nou op high staan, dus ja, is niet nodig via hier, maar goed, toch. Kan ik hem ook op laag vermogen zetten, daar ga ik niet om, maar ja. Een beetje aan het rommelen, doen, toestanden. Nou ja, je kent dat wel. Nou, oké. Ik ben ook net thuis van een klein feestje. Dus weer, en toch ga je dan weer hier zitten als niks. Met een dadelijk mandje opzoeken, maar dat ga ik dadelijk doen. Een barbecue gehad met, je kent het wel, eten, drinken, toestanden, nou ja. En toch ga je dan weer even hier, want ik was er vanmiddag mee begonnen met het ding en dan, ja, laat je me achter van, nou ja, hoe zat het en hoe zat dit en hoe zat dat. En dan word je toch weer nieuwsgierig en dan ga je er toch weer aan zitten van, nou, even kijken hoe het zat. maakt niet uit, komt goed. PDE, AED, was het PD4 LHM, geloof ik, of nee, PD, ja, ik ben hem even kwijt.
2: PD1 AED, dit is PD1 LHM. Oké, ik ben trouwens even benieuwd naar jouw locatie, heb ik even niet paraat. En ja, wat je zegt, die CTSS-toon en zo, en dat je daarna weer terugspringt. Ik neem aan dat je ook wat kanalen in het geheugen kunt zetten, en dan mag ik toch hopen dat het niet meer gebeurt, Geigang.
0: Een 70 hertz.
1: Nee, nou ja, goed, ik had hem op de 0 staan, daar had ik hem ingeprogrammeerd. En toen sprong hij iedere keer, deed hij het één keer. En als ik daarna kanaal verwisselde en weer terugkwam, sprong hij weer terug naar de 88. Nou, daar heb ik ondervangen door hem niet meer op 0 te zetten, maar op 3, zeg maar, in de memory. En dan doet hij het wel normaal. Nou, oké, ook prima. Dus, doe het zomaar, hè. Prima. Ik ga het zomaar doen. Maar er zitten nog zoveel meer mogelijkheden op dat ding. Eigenlijk veel te veel voor mijn intelligentie, zeg maar. Nee, dat valt wel mee. Maar daar moet je gewoon even voor gaan zitten en mee aan de gang gaan. Je kent het wel, zou ik zeggen. PD1 LHM, PD1 AED.
2: Ja, PD1 AED van PD1 LHM. Nee, ja, inderdaad. Hè, ik zit hier in de auto met de Jezu FT. Ik haal altijd 857 en 897 door elkaar. Dat is in ieder geval de kleinste van de twee albanders die ik hier heb. En een JWX raamantenne. En uiteraard gebruik ik alleen 2 meter en 70 centimeter. Ik heb in het verleden op een vorige auto ook nog eens een ATAS 120 gehad, maar... Ja goed, dat is echt bedoeld voor als je stilstaat, want anders ben je net een rijdende kermisattractie en dat moet je natuurlijk ook niet willen. Maar HF vind ik ook wel heel erg leuk om te doen. Maar het is al een oude set, volgens mij is die al uit de jaren 90 of zo, maar ik ben er zeer tevreden over. Werkt uit de kunst, hoewel slechts 20 watt op 70 centimeter, 50 op 2 meter, maar met repeaters en zo werkt dat allemaal prima. Volgens mij kom je uit Brabant, maar ik weet niet 100% zeker. Vertel nog eens even iets over je locatie. Van PD1 LHM, aan deze kant de Bossenbol.
1: Ah nee, maar ik ben ook een Bossenbol, joh. PD1 LHM, we hebben elkaar wel gesproken eerder. Daar ben ik, dat is wel een tijdje terug volgens mij, maar we hebben elkaar al gesproken, hè. We zitten ook bij elkaar redelijk in de buurt. Dat scheelt elkaar niet zoveel. Ik zit in Engelen, hè. Dus we zitten bij... En ik heb de call vanaf 1994 of zo. Maar ik ben er wel 15 jaar tussenuit geweest, hè. Dat dan weer wel. Dus ik kom uit de tijd van 2,12,5 Chris PA5 RWE. En die tijd kom ik een beetje. Dus maar we hebben elkaar ook wel gesproken, hè? Want de call is mij niet heel onbekend, hè. Dus ik zit ook in het bossen, zeg maar, microfoon toe.
2: Ja, ik ga even de tunnel onder. Ik spreek je over 2 minuten weer.
1: Ja, misschien gaat hij wel gewoon door, je weet het niet, maar oké.

0: PD1 LM, strookmobiel. Ja, volgens mij is die Leidse Rijntunnel ongeveer een kilometer lang. Ja, oké, Leo, toen je inderdaad zei, we hebben elkaar al gesproken en de locatie Engelen, toen wist ik voldoende. We hebben elkaar ook al eens, wel eens op een andere band gesproken, HI. Dus nee, oké, helemaal duidelijk. Ja, je noemt nu Engelen. Nee, ik ga er uiteraard niet over beginnen op de band, maar... Hopelijk hebben jullie het nog een beetje leuk onder elkaar. Dat is alleen het enige wat ik ervan wil zeggen. Dus, maar dat zal best. Ik weet niet of die barbecue daar ook in de buurt was. Maar dan heb je het allemaal nog heel gezellig met elkaar. Van PD1 LAM.
1: Ah, PD1 LAM, PD1 AID. Oh, jij komt net die hele lange tunnel bij Utrecht uit, of niet? Als ik het goed begrijp.
0: 100% correct.
1: Ah, oké, okay, ja, goed. IJsselstein is natuurlijk vanaf hier makkelijk te doen, hè. Dus ja, klinkt goed. Geen enkel probleem, hè. Nee, ja, goed. Ja, nee, maar dat klopt inderdaad. Dan hebben we elkaar, de goede voor. Ik zal eventjes, als de computer het wil doen. Ja, hij doet het. Even invoeren. Ja, maar jij zit hier ook, volgens mij zit jij hier net achter mij, hè. Ik zit in Engelen in ieder geval, dus... Zit jij net een eindje achter mij, of niet?
0: Ja, daar ligt eraan hoe je dat bekijkt, een eindje achter je. Ik zit in Den Bosch Zuid.
1: Oh, wacht even. Ja, heb ik meegekregen. Lambertbrug die kant op, toch?
0: Daar is het inderdaad ook in de buurt. Dus daar ergens, dat klopt. Ergens zo'n beetje tussen de A2 en de Zuid-Willemsvaart.
1: Ja, nou, dat is waar ik geboren ben. Toevallig. Dus ik ken dat gebied heel goed. En als jij zegt oude winkelcentrum, dan weet ik al wat je bedoelt.
0: Ja, voor de rest, mijn pincode bestaat uit 4 nullen, maar ik zeg alleen de volgorde niet.
1: Ja, precies. Nee, oké. Okay. Maakt verder ook niet uit, hè. Ik vind oké, okay, ik woonde vroeger in de Hildebrandstraat tegenover de snackbar. Dat moet jou genoeg zeggen.
0: Heette die toen ook al Van den Broek?
1: Nee, de hele snackbar, maar dat was ook Van den Broek, ja.
0: Ja, oké, okay, goed. Dus je kent de omgeving goed, dat is mooi. Nou, in ieder geval, schiet nou lekker op. Ik zit al, afslag Nieuwegein, IJsselstein, Schoonhoven. Ik hou me keurig aan de snelheid, maar het is niet heel druk op de weg. Dus lekker met een vaartje van 100 zo naar huis kachelen, dus dat is mooi. Heb jij ook, ik weet niet of jij vaak mobiel bent, en dan is de vervolgvraag of jij ook spullen hebt in de auto?
1: Ja, daar heb ik zo'n goedkope set in zitten nog. Een RTV's 95. Maar op zich werkt dat hartstikke goed. Die heb ik nog in de auto zitten inderdaad. Sinds kort weer trouwens. De hele tijd eruit gehad. En eigenlijk is de bedoeling dat die ik hier heb daarin komt. Die Kenwood TMD17. Maar die wil ik hier een beetje programmeren. En de repeaters erin zetten en zo. Ik twijfel nog of deze in de auto gaat, ja of nee. Omdat die ik nu heb eigenlijk voor de auto min of meer goed genoeg is. En deze toch wat meer mogelijkheden heeft. Dus ik zit nog een beetje te twijfelen. Want ja, ik heb hier 97 staan voor 72. Die is ideaal, maar die gaat natuurlijk niet in de auto. En die 17 die keer heb wel. Maar daar zijn allemaal keuzes. Keuzestress, zeg maar. Daar moet ik nog even over nadenken. Microfoon weer toe.
0: Papa Delta 1 Lima Alpha Mike Mobiel voor PD1 AED. Eventjes om de statistieken bij te houden. Ja, inderdaad. Die keuze moet je zelf bepalen. Het valt mij wel op. Ik heb, even kijken hoor. Ik heb dus nu in de auto deze Jezu. Dan heb ik nog een Jezu. God, wat is die nu zo heel oud? 510. Of zoiets. En ik heb de ICOM ID 5100E. Maar ik moet zeggen, tegenwoordig, ja, mijn auto die is dan, ik heb hem zelf 3 jaar. Ik denk dat hij 4 jaar oud is. Deze Jezu, ik heb dan de mazzel dat ergens in de buurt van mijn handrem en de versnellingspook, daar zit een of andere uitsparing waar je 2 blikjes naast elkaar in kunt zetten. En daar kan ik precies het frontje van die Jezu vastklemmen. Maar inderdaad, ik moet zeggen wat ik hier aan... Nou, bijvoorbeeld die ICOM 5100D, die heeft een magnetische achterkant, maar ik kan dat hier nergens meer aan vastkrijgen. Ik wil maar zeggen dat de moderne auto's van tegenwoordig zijn niet zendamateur, zendinrichting vriendelijk, over.
1: Nee, nou, precies wat je zegt, dat heb ik ook gemerkt. Het setje wat ik er nou in heb gezet, dat past net naast de stoel. Nou ja, daar moet ik wel twee gaatjes maken om hem vast te zetten. Maar oké, dat moet dan maar. Dat heb ik ook gedaan. En dan, ik heb hem gewoon via de sigaretten aansteken. Ja, het is niet ideaal, maar dat kwam zo uit. Heb ik hem zitten en dan, ja, ik heb een Ford Focus. En daar kun je niet zoveel kwijt. Het voordeel van deze, waar ik nu mee zit te werken, die 17... daar zit een voet onder en die kun je met klittenband desnoods alle bovenop vastmaken. En de unit zelf, die kun je dan wegwerken onder een stoel ergens. Want het is gewoon een, ik weet niet of je, dus, ja, als je, ongetwijfeld ken je de set. Een voet met een bedieningspaneel en de hoofdunit zit ergens anders. En dat is nou niet zo. Maar ik moet echt moeite doen om die andere ook al kwijt te kunnen. Want hij is echt net naast de stoel, past het allemaal net. Het is allemaal niet ideaal. En het is inderdaad allemaal tegenwoordig niet gebruiksvriendelijk gemaakt voor de radioamateur. Daar ben ik wel mee eens. Maar ja, goed, wellicht laat ik deze ook gewoon hier staan. Want er zitten nog wat APRS-mogelijkheden op en nog wat andere dingen. Crossband repeater en zo. Nou, oké. Setje is van, denk ik, 2008, 2009 of zo. Dus het is niet meer het modernste, maar je bent ook, je budget is ook maar na van hand, zeg maar. Dus ik was al blij dat deze er was. En in de loop der tijd heb ik toch wel leuke dingen op kunnen bouwen. En FT-59, ook wat ouder natuurlijk in de... De FT-17, die heeft dan wel nieuw gekocht en je kent dat wel. Je moet met het budget doen wat je hebt. Ja, daar is deze uit voortgevloeid. En hopelijk, eigenlijk voor in de auto, maar die andere, ja, die, relatief gezien is natuurlijk, kostengewijs een groot verschil. Als je zo'n retrovis koopt voor 72, die is €140. Ja, dat is natuurlijk ten opzichte van wat deze nieuw zou moeten kosten. Bijna meer dan 1000, zeg maar. Overigens tweedehands gekocht voor nog steeds meer als een retrovis voor 300. Of 350, of was het. Is het nog... Maar eigenlijk is het dom, want ze kunnen eigenlijk gewoon hetzelfde. Hè? Weliswaar met minder vermogen, die anderen. Maar toch, denk ja... Ja, dat zijn allemaal van die keuzes, hè. Ja, maar ik heb hem nou, en hij bevalt heel goed, daar gaat het niet om, maar ik moet er even induiken in het menu en hoe het allemaal werkt en zo, en komt allemaal wel goed. Dus zo blijf je bezig, gelukkig, hè, maar zo blijf je met de hobby bezig. PD1LAM, PD1ARD, microfoon even retour.
0: Ja, even de bekende kier zoals dat heet, PD1AED. Je moet toch inderdaad aan reanimatie denken. Hier is PD1LAM. Ik ben straks, ik kom terug uit Zaandam zoals ik zei en ik had een verjaardag. En meestal check ik het toch wel, maar dit keer niet. En ik kwam er dus net tot mijn onaangename verrassing achter dat ik een stukje om moet rijden, want de A2 is dicht tussen de afslag Everdingen en Del. Dus ik zit al op de A27, moet ik doorrijden tot Gorinchem en dan de A15 pakken. Dus de rit wordt iets langer. Ik weet niet of jij nog een hoop slappe klets hebt. Nee, dat is onbegrijpelijk. Misschien wil je dadelijk richting de horizontale plank. Maar dat even de situatie aan deze kant, dat mijn rit naar huis iets langer gaat duren. Ik heb er helemaal niks over gelezen. Het zegt alles over mezelf, want ik had het kunnen weten. Maar ja, goed, dan was ik toch naar de verjaardag gegaan, dus... had weinig verschil uitgemaakt. Ja, inderdaad, prijsverschil. Ja, goed, het Chinese spul, nogmaals, je kunt het hebben over de kwaliteit. Ik moet zeggen dat ik over een aantal Chinese dingen behoorlijk tevreden ben. Aan de andere kant heb ik ook iets, de betrouwbaarheid van merken zoals Icom, Kenwood en Jesu, die hebben wel hun kwaliteit bewezen. Maar nogmaals, het is niet per definitie zo dat iets wat de helft van de prijs kost en uit China komt, dat dat dan slecht zou zijn of zo. Dus oké, microfoon naar de toe van PD1 LM.
1: PD1 LM, PD1 AED. Ja, ik heb er ook zo'n goedkope porto staan. En als ik heel eerlijk ben, werkt dat ding gewoon hartstikke goed, hè. Dus ja, waarom zou je het nog 100 euro's uitgeven, hè? Ja, met sommige dingen. En dat is lastig, hè. Want eigenlijk wil je gewoon voor de, ja, misschien wat kwaliteit gaan. Maar ik durf niet eens te zeggen dat die kwaliteit misschien minder is, hè. Misschien minder lang meegaat. Ik weet het niet, hè. Dus dat is wel moeilijk. Ik heb maar één porto hier en die is van Boafeng ook. En dat ding dat werkt hartstikke goed. En zeker als ik zo in de tuin zit voor de repeater en daar gaat het mij om. Dan is dat goed genoeg, hè. Ja, deze die heb ik tweedehands gekocht. Want wat ik zeg, nieuw is hij niet meer te krijgen, maar was ook niet te betalen. Ja, dat voor mensen met veel geld, maar altijd al. Maar dan is het toch ingewikkelder als je dan denkt. Dus ja, nou, daar ben ik nou even een beetje mee aan het uitzoeken. En dat is ook leuk, hè, om daarmee aan de gang te gaan en uitzoeken hoe het allemaal zit. Dus dat is helemaal niet erg, daar gaat het niet om. Ja, zo blijf je een beetje aan het klooien, zo gezegd, hè, als amateur. Ja, qua antennes, ik heb hier gewoon XN50 op staan, op het dak. Op een meter of wat zal het zijn, 13, 14 ongeveer. Dan heb ik zo'n ding gekocht om tussen de spanten weg te zetten. Eigenlijk voor een schotel, maar die gaat niet door het dak heen, want daar wil ik eigenlijk pertinent niet. Een nadeel is dat je er niet te veel op kunt zetten. Je kan er misschien een lichte rotor bij met een richtantennetje. Voor 72, een kleine, hè. Geen grote, dat gaat niet. En blijf altijd improviseren hier. Ik heb altijd al heel veel problemen gehad hier in de buurt tot nu toe met antennes. Gelukkig gaan mijn directe buren nu verhuizen naar Spanje. Ja, dat waren de grootste aanzichters van de problemen, zeg maar. Dus, maar die gaan verdwijnen, gelukkig. Dus wellicht kan ik hier wat meer dingen gaan doen, TZT. Dus ik heb nu een draad hangen van 40 meter, in ieder geval 20 meter naar boven, 20 meter weer naar beneden, voor HF. En op het dak gewoon deze XN50 en meer is het eigenlijk niet, hè. Ik heb nog wel een paaltje staan waarop dingen neerzet om te experimenteren, maar ja, zo blijft het altijd iets, hè. Ja, maar komt wel goed, hè, komt goed, joh. Dus we gaan het wel zien. Microfoon nog even retour, PD1 LAM, PD1 AED.
0: Papa Delta 1, Alpha Echo Delta, PD1 Lima Alpha, Mike, laatste mobiel. Ja, eventjes, ik heb dan ook een spriet op de schoorsteen en die zit, normaal staat een auto-antenne, maar die gebruik ik dan thuis. En die staat dan op een magneetvoet in een wielvelg en die ligt op de schoorsteen. Ja, het is een beetje amateuristisch, ja, zendamateuristisch, HI. Maar, en daarnaast heb ik een combinatieantenne voor 2,70 meter. Dat is die spriet trouwens ook, maar die is van Diamond ook. En 3 elementen voor de 2 meter en 4 elementen voor de 70 centimeter. Draaibaar. Dan heb ik een schotel aan de muur hangen en ik heb inderdaad de G5 RV Junior, een draadantenne.

0: uitschuifbare mast van Defensie heb neergezet. Ik ben ook werkzaam, zo ben ik ook aangekomen. Van 8 meter. En daar heb ik een draad ingehangen. Die naar links en rechts weggespannen was. En die kan ik naar beneden laten en dan zie je hem niet meer. Daarboven had ik een Atron voor 10, 11. Maar die duurde natuurlijk ook met een goede tuner op 20 nog bijna. Had ik staan. Nou ja, noem maar op. Daar kwam al een hoop commentaar op van de directe buren. En die zijn daarna zelfs een handtekeningactie gestart om dat allemaal, ja, nou goed, tegen te gaan, zeg maar. Hebben een aantal mensen in de buurt ook op een handtekening ondergezet. Ja, dat is leuk, maar dat heeft geen enkele rechtsgeldigheid. Nou, oké, prima. Ben ik in overleg gegaan met die mensen en heb ik gezegd, nou, ik span een draad en laat ik die antenne zakken. Ga ik naar het dak toe en daar zet ik dan mijn antenne voor 72 neer en zo en zo. Ja, oké, prima. Maar dat was ook niet goed genoeg, want het moest allemaal weg. Was niet mooi. De esthetische waarde van de buurt zal achteruit gaan. Nou ja, noem maar op, noem maar op. Uiteindelijk blijkt nu dat ze de huis wilden verkopen en ze bang waren dat de waarde daarvan achteruit ging, daardoor. Zover is het inmiddels nu. Ik heb een ambtenaar van de gemeente op mijn dak gehad om het zaakje te controleren. Ik had op een gegeven moment achter in de tuin een paaltje staan met die Atron en die was inderdaad hoger dan 5 meter. Daar vielen ze over. Die man is bij mij geweest van de gemeente en we hebben erover gepraat. En hij zegt, zorg nou lekker dat het allemaal om die 5 meter blijft. Dat heb ik gedaan. Dus we hebben niks meer te vertellen. En van de week word ik alweer min of meer bedreigd van, ze hebben de huis te koop staan. Gelukkig. Ik had een verkorte dipool op een paal staan. Die zit aan de aanbouw vast, maar die heb ik naar beneden gelaten. Dus die hangt net boven de aanbouw uit. Maar het ding is niet langer als 1,5 meter naar iedere kant toe. Dus helemaal niks bijzonders. Ja, er zijn al 3 mensen geweest bij ons huis en die wilden niet kopen van jouw antennes. En nou ja, drama alom. Dus een hele hoop gezeik. Ja, wat moet ik daarmee? Ja, ik sta in mijn recht. Ik heb hier de RDI al gehad. Ze hadden geklaagd over storingen op de mobiele telefoon. Nou, kun je nagaan van mij op de mobiele telefoon. Hoe groot is die kans? Tel maar uit, bijna nul. En, maar alles om het dwars te zitten. Dus het heel verhaal. Ik ben blij dat ze weg gaan. Ik ben blij dat ze eruit te koop hebben staan. En die gaan naar Spanje toe. Maakt me niet uit. Al gaan ze naar Timbuktu. Alsjeblieft, vertrek hier. ik heb helemaal geen antennepark staan. Zoals je op foto's kunt zien van menig amateur. Die daar natuurlijk een, gigantische dingen hebben. Dat heb ik niet. Ik heb een draad en ik ben 50 op het dak. That's it. Meer heb ik niet. En het is allemaal niet goed genoeg. Nou ja, heel verhaal. Doe maar. Hoop ellende. Maar uiteindelijk is het zo dat ik gewoon in mijn recht sta. En van de week kwamen ze dus weer van, als ik mijn huis niet kan verkopen door jou, dan met je antennes, dan ga ik een procedure starten voor de welstand. Doe je best, want daar gaat de welstand hier niks aan doen. Want van voor zie je bijna niks bij mij. Dus, afijn, heel verhaal. Hoop ellende. PD1 LAN, PD1 AED. Please keep it short.
1: Nou, het is wel een ander. HI, PD1 LAM, voor PD1 AED. Afslag Gorkum over 1800 meter. Nou, je hebt in ieder geval een behoorlijke tijd volgebabbeld. Please keep it short, hè. Dat is, misschien kunnen we anders dadelijk even richting Repeat in Den Bosch of zo gaan. Want het is natuurlijk wel een landelijke repeater-netwerk dit. Vervelend alleen maar. Ik bedoel, je hebt niks te maken met de Vereniging van Eigenaren. Dus dat is dan toch weer een ander verhaal. Maar goed, nogmaals. Wat de een als dit ervaart, de ander als iets anders, dat hou je nu eenmaal toch. Daar kun je niks aan doen. Je hebt mensen in allerlei soorten en maten. En wat de een onzin vindt, vindt de ander een realistisch probleem. Maar goed, het zij zo.

0: Microfoon even retour, PD1 LM, PD1 AED.
1: Zo, wat een ellende zeg. Nou.
2: Ja, kom maar.
1: Ja, goeiedag, Papa Delta 1 en Coguleer Mobiel.
2: Delta 1, question mark, dat ging even te vlug.
1: Wacht even. Ik ga je tol vertalen? Ik ga je. Ja, sorry. Ik was hier even met de weg aan het bekijken. Van Papa Delta 1, Echo Juliet Mobiel.
2: Papa Delta 1, Echo Juliet. Oké, goedenavond. Nou, kom maar lekker bij, zou ik zeggen. Ik weet niet waar je rijdt, over.
1: Ja, vlakbij Rotterdam. En ik kreeg een bordje tol. Maar ik ga geen tol betalen. Dag, dan rijd ik liever nog iets om. Ja, dus nou, wat ik even heel snel aan het opletten.
2: Ja, ja. Nou, het is Papa Delta 1, Alpha Echo Delta, niet mobiel, locatie Engelen, bij Zetterenbos. Ja, nou, hartstikke welkom. We waren FNQSO hier over bepaalde perikelen. Maar, zeg maar, ik heb geen naam of zo. Kom maar even naartoe, zou ik zeggen. PD1 Echo Juliet van Papa Delta 1, Alpha Echo Delta.
1: Ja, van deze kant is de roepnaam Erik, met een K van Kilo op het einde. Home QTA is normaal Van Rai. En ik zit, zoals ik al zei, ergens in de binnenlanden, vlakbij Rotterdam. Ja, ik kom net van mijn QRL af. Oh, viaductje. Dus, momentje, brugje. Zo, daar ben ik weer. We hebben mijn meegepakt en het regent hier pijpen stelen. Dus ik ben hier even de weg aan het zoeken. Dus dat is even de situatie.
2: Ah, oké. Nou, hier is lekker droog in ieder geval. Dus. Nou, dat is nog wel rauw, want ik zit gewoon in mijn check. Ik zit niet in de auto, dus heel veel succes zou ik zeggen. Nee, ik snap het wel, hè. Daar moet je je aandacht bij de weg houden. En als het regent is dan lastig, hè, sowieso. Nou, nee, we zaten hier even in QSO met de PDN LAM uit dezelfde locatie als ik ben. Maar die was onderweg vanuit Utrecht, dus ja. Maar leuk dat je bijvoegt. Geen probleem over.
1: Als ik onderweg ben of zo, dan heb ik meestal die set wel aanstaan. Ik weet niet waarom. Allemaal instuurt, maar het zal wel. Ja, dan kom ik er zo meteen wel achter. Dus, ik kom over 5 minuten even retour. Het is. Ja. Hier even. Het een en ander bekijken.

0: rechtstreeks QRV, PD1 LAM, PD1 AED, over.
1: Jazeker, ik ben er nog steeds. PD1 LAM, mobiel, in de buurt van Gorinchem. Het is hier best druk. Ja, ik weet trouwens ook niet of dat te maken heeft met die brug over de Merwede, hè, afgesloten voor vrachtverkeer. Maar goed, ik moet zeggen, voor zaterdagavond begrippen, het eerste stukje was best wel rustig tussen Amsterdam en Utrecht. En hier is het relatief best wel druk. Ik moet nu eventjes de richting Nijmegen aanhouden. En als ik dadelijk op de A15 zit, dan kan ik in ieder geval weer wat rustiger praten. Dus oké, okay. PD1 LAM, PD1 AED.
2: 12 uur 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.
0: Nou, ik denk, laat hem maar even uitpraten. Hey, had jij ook nog PD1 Echo Juliet meegekregen, of niet?
1: Ja, dat station dat in de binnenlanden van Rotterdam, omgeving van Rotterdam, zat, zoals hij zelf zei. En het regende pijnstelen, die heb ik ook inderdaad even meegekregen. Maar jullie waren zo lekker aan het babbelen samen en wij hebben natuurlijk al heel veel informatie uitgewisseld. Dus ik denk, ja, maar ik kwam hier ook prima binnen. Ga je gang, PD1 LAM, PD1 AED.
0: Ja, ja, klopt ook zo. Maar hij had een of andere probleem en hij komt zo even terug als het goed is. Dus, ik zit even te kijken, maar het wordt langzaam ook tijd voor mij om naar het mandje te gaan naar het barbecue wat ik heb gehad. En, niet dat ik nou overdreven veel naar binnen gooi, maar er zit toch een beetje alcohol bij, dus. Dus, ja, goed. Dat gaat lichamelijk ook meetellen, hè. Als je 60 bent, zeg maar. Over.
1: Papa Delta 1 Lima Alpha Mike, strookmobiel, PD1 AED. Oké, ja, prima joh. Het is inderdaad nu net één minuutje zondag. Dus ik zou zeggen, welterusten. Graag tot de volgende keer. We gaan elkaar weer spreken. 73 vanuit de auto van PD1 LAM. Bye bye.
0: Ja, ja, oké. Mijn kant nog eens groetjes van Papa Delta 1 Echo Juliet Mobiel. Thanks for QSO en bye bye.
1: Ja, volgens mij was dat Echo Juliet, ook van PD1 LAM 73.
3: Yo, hey, groetjes. Ik weet niet of jij er ook tussenuit gaat.
1: Ik zit nou bij Gorinchem, PD1 LAM, strookmobiel, John, en ik ben op weg naar Den Bosch. De A2 was afgesloten tussen Everdingen en Deil, dus ik mag lekker via Gorinchem en tot de A15 omrijden. Dus ik ben nog wel eventjes onderweg van PD1 LAM. En moet jij nog naar Venray?
3: Ja, positief, hè. A15 pakken.
1: Hij valt af en toe van de repeater af.
3: Oké, ja, ik zit hier een beetje in de binnenland. De repeater zelf komt keihard binnen. Dus, het zal wel. Ja, ik kan gewoon de A15 pakken.
1: Ja, jij kunt gewoon de A15 pakken. Jij komt vanuit Rotterdam, dus jij kunt gewoon, wat is dat, Sliedrecht, Gorinchem volgen. En dan inderdaad, ja goed, als jij dan naar Venray gaat, weet ik niet of jij dat via Nijmegen of via Den Bosch doet. Maar in ieder geval, de A2 was alleen afgesloten tussen, tussen Utrecht en Deil, globaal gezegd. Jij hebt nergens last van. Je laatste doorgang was overigens probleemloos, van PD1 LAM.
3: Ja, oké, ik rijd meestal via Den Bosch en dan langs de kanaal en dan zo verder Gimmert en dan een stukje met de pil weg en dan zo naar huis.
1: Ja, oké, ik weet niet, hoor ik hem via Waalwijk of zo, maar goed, dat is allemaal prima. Hé, maar er gebeurt dat vaker dat jij qua QRL zeg maar de nacht van zaterdag op zondag een redelijke afstand moet overbruggen?
3: Ja, positief. Bijna iedere zaterdag.
1: Oké. Nou, het is in ieder geval nu weer behoorlijk regenachtig. Ik moet soms, niet de ruitwissers in de dubbele stand, maar soms op de intervalstand en soms weer gewoon. En dan weer even niet. Dus we hebben alle varianten vandaag. Oké, microfoon maar weer even retour. Ik ben even benieuwd trouwens waar jij mee zit te werken. Ik zit hier zelf met een heel oud beestje, een Albander, de Jesu FT857. Met de JWX raamantenne. Dus ik gebruik uiteraard alleen de 2 meter en de 70 centimeter van PD1 LM. De naam is John. Erik, ga je gang.
3: Ja, P1 LAM van Papa Delta 1 Echo Juliet retour. Hè. Ik zit met de Jesu FTM 300 te werken. En mijn antenne is een Diamond 770 RB, geloof ik. Zoiets. R770 RB. Ja, de B van Black. Hij is zwart. En inmiddels zit zijn hele dikke gedraaide spoel in. En die heb ik vast gemonteerd op een zelfgemaakt voetje. En dat voetje zit weer met een boutje waar normaal een dakdrager op vast zit. Dus die zit gewoon vast op de carrosserie.
1: Oké, nou dat werkt in ieder geval allemaal prima. Sowieso voldoende om de repeater open te krijgen. Nee, normaal gesproken is dat volgens mij vanuit Rotterdam ook geen enkel probleem hoor. Dus wat dat betreft... net zoals wij nu zitten, een koeien zo zitten te voeren. Is het op zaterdagavond altijd wel bezet op de vier verschillende repeaters? Of is dat ook van week tot week heel verschillend? Ik moet zelf zeggen dat ik... In de zomermaanden is het qua amateurisme, zendamateurisme toch altijd wel een stuk minder. Volgens mij gaat het nu weer beginnen. En straks krijg je weer de Jota en zo. Dus wat dat betreft gaan we volgens mij qua hobby weer de goede kant op. Van Papa Delta 1, Lima Alpha Mike.

0: Nou, echt gewoon heel druk bezet. Ja, en dan hoor je eigenlijk nou ook helemaal niks meer op. Dus, zoiets, hè. Nee, ik vind het dus redelijk mager. Ik voor het door.
1: Ja, oké. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar ik heb alleen de laatste zinnen van jou gehoord. Ik vind het heel erg mager. Tot die tijd was er alleen maximaal signaal, maar helemaal geen modulatie. Dus ik weet niet of er iets met de repeater aan de hand is, of dat er met jouw modulatie iets mis is. Maar het was een kale draaggolf de afgelopen anderhalve minuut van PD1 LM.
0: Oh, probeer ik nog een keer. En hoe is het nu? Vraagteken.
1: Tot nu toe zijn de eerste zinnen heel veelbelovend.
0: Dan ga ik gewoon zo even verder. Misschien de zijkant van de spreeksleutel of zo ingezet. Of dat het niet wel modulatie geeft, zeg maar. Ja, ik weet het ook niet. Ja, het zal wel.
1: Ja, oké, goed. Ik had de indruk dat je één of twee keer kort wegviel, maar in ieder geval het was niet zo'n lange stilte als straks. Dus, oké. Nou, het gaat hier vrij voorspoedig. Ik denk dat ik over een kilometer of 10 of zo weer de A2 op kan. En dan zie ik de brug van Zaltbommel ook waarschijnlijk vanzelf alweer liggen. Dus even kijken, het is nu 8:00. Nou, ik verwacht, ik rij gewoon met een snelheidje van 100 kilometer. Ik ga niet hardlopen jakkeren. Ik verwacht rond 21:55 zo'n beetje thuis te zijn. Dus dat is een beetje het verhaal aan deze kant. Oké, nou, ik weet niet of jij hier verder nog iets aan toe te voegen hebt. Anders ga ik de laatste stukje maar weer eventjes zonder te moduleren. Ik ben al heel lang repeater gebruikt. Gisteren een heel stukje en vandaag. Dus oké. Erik, wel thuis, PD1 LM, aansluitend QRT. Graag tot de volgende keer. 73 vanuit de auto. Bye bye.
0: Is goed, ik zal zeggen de 73 en tot tweede oors. Ja, ik kom net van een evenementje af trouwens. En in de nacht, ik weet niet of je vaak s'nachts rijdt. Maar ik heb geregeld inderdaad evenementen. En dan s'nachts terugrijden. Dat is wel fijn als je een keer een Q's. Zo je kan draaien. Ja, ik was hier behoorlijk aan het opletten. Ja, van Papa Delta 1 Echo Juliet. Ik zal zeggen de 73 en tot tweede oors.
1: Graag tot de volgende keer. Hou je handen aan het sturen en kom veilig thuis. Bye bye.
0: Modulatie.
1: Je stond net alleen het woord modulatie.
0: Godverdomme. Kan dat nou? Oh, wacht, misschien dat plugje. Ik heb hier een verlengkabel aan zitten aan mijn microfoon. Misschien is het dat.
1: Ja. Nou heb ik weer alles meegekregen. Plugje, is dit beter, enzovoort. Ik heb hier iets naast liggen, alles gehoord.
0: Ja, nou, ik heb die dingen even een beetje aangeduwd, dus waarschijnlijk lag het daar aan.
1: Oké, nou in ieder geval succes ermee en we gaan elkaar vast wel weer spreken van PD1 LM. Wel thuis en bye bye.
0: Yo, hey, groetjes. En alles misschien wel via de repeater van de MOS. Ik heb hier trouwens wel een beetje co-channeling, dus er zijn condities.
1: Oké, ja, misschien dat ik daar nog even van de repeater naar een bos ga. En heb je dan 175, 430-175 of 438-175?
0: Momentje, ik zit in een tunnel.

0: sorry, ik zat net in een tunnel. Ik weet niet of ik nou weer hoorbaar ben, maar... nee, ik heb echt de repeater van de Mos. Niet die andere, van Helmond.
1: Oké, ik weet niet, misschien een Heinenoordtunnel of zo, maar in ieder geval... ik had straks tijdens de kuur zo de Leidse Rijntunnel en die is bijna een kilometer lang. Nee, Den Bosch heeft twee repeaters, 430-175, de oudste. En dan heb je ook nog 438-175, maar dat zal beide zullen, waar jij nu bent, nog niet lukken.
0: 30.
1: Oké, okay, dan geef ik je een zwaar, mag het niet lukken dan tot de volgende keer.
0: Ja, van hier af lukt het sowieso niet. Ik zit echt in Rotterdam zelf. Ik zal wel op 4.30 zetten. Dus kijken of ik, als ik een stuk dichterbij ben, misschien dat ik jou kan horen.
1: Oké, we'll see. Bye-bye.
0: Goed, bye-bye. Goed, bye.

de tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.